0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het dorpsplatform Aarle-Rikstol zet de vernieuwde vergaderaanpak voort. Deze methode, die focust op projectmatig werken en het intensiever betrekken van inwoners bij dorpsthema's, wordt zeer positief ontvangen. Hoewel de bestaande werkgroepen in stand blijven, zal de nadruk nu sterker komen te liggen op concrete projecten. Een belangrijke tool hierin wordt de gloednieuwe dorps-app. Deze app zal de projectmatige aanpak visualiseren en voor iedereen duidelijk maken welke stappen er gezet moeten worden en wie daarbij welke rol vervult. De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een buitenbrand in Bakel. Op een akker aan de Steengoed stond een aanzienlijk deel van het land in lichter laaien. De hulpdiensten kregen de melding in de loop van de middag en rukten direct uit. Al snel werd duidelijk dat het om een grotere brand ging dan aanvankelijk gedacht, maar na de brandweer opschaalde naar een middelbrand. Meer eenheden werden ingezet om de vlammenzee onder controle te krijgen. Na geruime tijd blussen had de brandweer de situatie onder controle. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident. Het bestuur van Toeristisch Laarbeek heeft een nieuw lid, Jolande Kuipers uit Aarle-Rikstol. Kuipers, mede-eigenaar van de kleinschalige camperplaats Krooi, versterkt het bestuur dat nu uit 7 personen bestaat. Zij heeft de functie aanvaard omdat ze het werk van Toeristisch Laarbeek voor de recreatie- en toerismesector in de gemeente van groot belang vindt. Laarbeek is aantrekkelijk voor met name mensen die van de rust en ruimte houden, wat Laarbeek kan bieden. Het bestuur is verheugd met een ondernemer die haar eigen ervaringen meebrengt om meer mensen naar Laarbeek te trekken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het dorpsplatform Aarle-Rikstol zet de vernieuwde vergaderaanpak voort. Deze methode, die focust op projectmatig werken en het intensiever betrekken van inwoners bij dorpsthema's, wordt zeer positief ontvangen. Hoewel de bestaande werkgroepen in stand blijven, zal de nadruk nu sterker komen te liggen op concrete projecten. Een belangrijke tool hierin wordt de gloednieuwe dorps-app. Deze app zal de projectmatige aanpak visualiseren en voor iedereen duidelijk maken welke stappen er gezet moeten worden en wie daarbij welke rol vervult. Piet van Dijk van koor Kunst en Vermaak in Bakel is door voorzitter Ank Jonkers geëerd met een gouden G-sleutel voor zijn 50-jarig jubileum. Piet werd in 1953 lid en voltooide, met een pauze, nu in 2026 zijn 50 jaar lidmaatschap. Hij maakte alle dirigenten mee. Piet heeft veel voor het koor betekend, onder meer door zijn idee voor de jaarlijkse boekenbeurs en zijn inzet bij Sinterklaasactiviteiten. Piet is ook bekend om zijn creatieve knutselwerk en als wijnboer. Als tenor moest hij door gezondheid stoppen met zingen, maar blijft als rustend lid betrokken. Bestuur en leden danken hem voor zijn trouw en hart voor het koor. Het bestuur van Toeristisch Laarbeek heeft een nieuw lid, Jolande Kuipers uit Aarle-Rikstol. Kuipers, mede-eigenaar van de kleinschalige camperplaats Krooi, versterkt het bestuur dat nu uit 7 personen bestaat. Zij heeft de functie aanvaard omdat ze het werk van Toeristisch Laarbeek voor de recreatie- en toerismesector in de gemeente van groot belang vindt. Laarbeek is aantrekkelijk voor met name mensen die van de rust en ruimte houden, wat Laarbeek kan bieden. Het bestuur is verheugd met een ondernemer die haar eigen ervaringen meebrengt om meer mensen naar Laarbeek te trekken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De dorpsraad Lieshout verwelkomt de nieuwe historische wandeling door Lieshout. De Heemkundekring ontwikkelde, na grondige voorbereiding, een prachtige route. Deze is beschikbaar als app en als papieren versie. De digitale variant heet Wandelen door het verhaal van Lieshout en vind je in de Ontdek Laarbeek-app, waar al veel fiets- en wandelroutes voor kunst en natuur te vinden zijn. De papieren versie is verkrijgbaar bij het Bavaria Brouwerijcafé. De 3,7 kilometer lange route leidt langs belangrijke historische plekken in de kern van Lieshout. Speciaal voor deze route is ook mondelinge begeleiding beschikbaar. Het bestuur van Toeristisch Laarbeek heeft een nieuw lid, Jolande Kuipers uit Arle-Rikston. Kuipers, mede-eigenaar van de kleinschalige camperplaats Krooi, versterkt het bestuur dat nu uit 7 personen bestaat. Zij heeft de functie aanvaard omdat ze het werk van Toeristisch Laarbeek voor de recreatie- en toerismesector in de gemeente van groot belang vindt. Laarbeek is aantrekkelijk voor met name mensen die van de rust en ruimte houden, wat Laarbeek kan bieden. Het bestuur is verheugd met een ondernemer die haar eigen ervaringen meebrengt om meer mensen naar Laarbeek te trekken. Het dorpsplatform Aarle-Rikstol zet de vernieuwde vergaderaanpak voort. Deze methode, die focust op projectmatig werken en het intensiever betrekken van inwoners bij dorpsthema's, wordt zeer positief ontvangen. Hoewel de bestaande werkgroepen in stand blijven, zal de nadruk nu sterker komen te liggen op concrete projecten. Een belangrijke tool hierin wordt de gloednieuwe dorps-app. Deze app zal de projectmatige aanpak visualiseren en voor iedereen duidelijk maken welke stappen er gezet moeten worden en wie daarbij welke rol vervult. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het bestuur van Toeristisch Laarbeek heeft een nieuw lid, Jolande Kuipers uit Arle-Rikstel. Kuipers, mede-eigenaar van de kleinschalige camperplaats Krooi, versterkt het bestuur dat nu uit 7 personen bestaat. Zij heeft de functie aanvaard omdat ze het werk van Toeristisch Laarbeek voor de recreatie- en toerismesector in de gemeente van groot belang vindt. Laarbeek is aantrekkelijk voor met name mensen die van de rust en ruimte houden, wat Laarbeek kan bieden. Het bestuur is verheugd met een ondernemer die haar eigen ervaringen meebrengt om meer mensen naar Laarbeek te trekken. De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een buitenbrand in Bakel. Op een akker aan de Steengoed stond een aanzienlijk deel van het land in lichter laaien. De hulpdiensten kregen de melding in de loop van de middag en rukten direct uit. Al snel werd duidelijk dat het om een grotere brand ging dan aanvankelijk gedacht, maar na de brandweer opschaalde naar een middelbrand. Meer eenheden werden ingezet om de vlammenzee onder controle te krijgen. Na geruime tijd blussen had de brandweer de situatie onder controle. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident. Het dorpsplatform Aarle-Rikstel zet de vernieuwde vergaderaanpak voort. Deze methode, die focust op projectmatig werken en het intensiever betrekken van inwoners bij dorpsthema's, wordt zeer positief ontvangen. Hoewel de bestaande werkgroepen in stand blijven, zal de nadruk nu sterker komen te liggen op concrete projecten. Een belangrijke tool hierin wordt de gloednieuwe dorps-app. Deze app zal de projectmatige aanpak visualiseren en voor iedereen duidelijk maken welke stappen er gezet moeten worden en wie daarbij welke rol vervult. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die bedoeld om Iran verder te verzwakken en aanvallen op de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. Iran bevestigt die aanvallen en noemt ze ook barbaars, maar meldt tot nu toe geen burgerslachtoffers. Het vorige maand gesloten staakt het vuren tussen beide landen is volgens president Trump voorbij. Bij een explosie in een appartement in Woerden is gisteravond brand uitgebroken. Daarbij raakte niemand gewond. Uit voorzorg werden 24 woningen ontruimd omdat delen van de beschadigde gevel losraakten en naar beneden konden vallen. De bewoners zijn in een sporthal in de buurt opgevangen en een aantal van hen kan weer terug naar huis. De oorzaak van de explosie in het appartement in Woerden wordt onderzocht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Europa ruim 10.000 mensen meer overleden dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van Euromomo, een netwerk van Europese gezondheidsorganisaties. De meeste slachtoffers waren 65 jaar of ouder. Volgens onderzoekers is de extreme hitte de meest waarschijnlijke oorzaak van de hoge oversterfte. Er zijn in Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tijdens die hittegolf van eind vorige maand temperatuurrecords verbroken. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het vuur heeft zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog niet onder controle. 15 woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Door de brand zijn ook een deel van de snelweg A6 en het hoge snelheidsspoor naar Zuid-Frankrijk getroffen. Frankrijk gaat al onder de derde hittegolf van dit jaar gebukt. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een buitenbrand in Bakel. Op een akker aan de Steengoed stond een aanzienlijk deel van het land in lichter laaien. De hulpdiensten kregen de melding in de loop van de middag en rukten direct uit. Al snel werd duidelijk dat het om een grotere brand ging dan aanvankelijk gedacht, waarna de brandweer opschaalde naar een middelbrand. Meer eenheden werden ingezet om de vlammenzee onder controle te krijgen. Na geruime tijd blussen had de brandweer de situatie onder controle. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident. Het bestuur van Toeristisch Laarbeek heeft een nieuw lid, Jolande Kuipers uit Arle-Rikstel. Kuipers, mede-eigenaar van de kleinschalige camperplaats Krooi, versterkt het bestuur dat nu uit 7 personen bestaat. Zij heeft de functie aanvaard omdat ze het werk van Toeristisch Laarbeek voor de recreatie- en toerismesector in de gemeente van groot belang vindt. Laarbeek is aantrekkelijk voor met name mensen die van de rust en ruimte houden, wat Laarbeek kan bieden. Het bestuur is verheugd met een ondernemer die haar eigen ervaringen meebrengt om meer mensen naar Laarbeek te trekken. De dorpsraad Lieshout verwelkomt de nieuwe historische wandeling door Lieshout. De Heemkundekring ontwikkelde, na grondige voorbereiding, een prachtige route. Deze is beschikbaar als app en als papieren versie. De digitale variant heet Wandelen door het verhaal van Lieshout en vind je in de Ontdek Laarbeek-app, waar al veel fiets- en wandelroutes voor kunst en natuur te vinden zijn. De papieren versie is verkrijgbaar bij het Bavaria Brouwerijcafé. De 3,7 kilometer lange route leidt langs belangrijke historische plekken in de kern van Lieshout. Speciaal voor deze route is ook mondelinge begeleiding beschikbaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

0: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
1: Non-stop OSR. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Het Verenigd Koninkrijk trekt ruim 250 miljoen pond uit om Joodse gemeenschappen beter te beschermen. Met het geld worden de komende 3 jaar meer dan 500 extra politieagenten ingezet in Engeland en Wales. Vooral rond synagogen, scholen en buurten met veel Joodse inwoners. Londen krijgt 300 extra agenten en Manchester 80. De maatregel volgt op een reeks antisemitische geweldsincidenten en brandstichtingen. Premier Starmer zegt dat Joodse Britten zonder angst hun geloof moeten kunnen belijden. Iran zegt Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Volgens de revolutionaire garde waren een luchtmachtbasis en een Amerikaans dronecommandocentrum het doelwit. De acties volgen op Amerikaanse luchtaanvallen op tientallen locaties in Iran. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. De claims van Teheran zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en ook Washington heeft nog niet gereageerd. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het vuur heeft zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog niet onder controle. 15 woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Door de brand zijn ook een deel van de snelweg A6 en het hoge snelheidsspoor naar Zuid-Frankrijk getroffen. Frankrijk gaat al onder de derde hittegolf van dit jaar gebukt. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De dorpsraad Lieshout verwelkomt de nieuwe historische wandeling door Lieshout. De heemkundekring ontwikkelde, na grondige voorbereiding, een prachtige route. Deze is beschikbaar als app en als papieren versie. De digitale variant heet Wandelen door het verhaal van Lieshout en vind je in de Ontdek Laarbeek-app, waar al veel fiets- en wandelroutes voor kunst en natuur te vinden zijn. De papieren versie is verkrijgbaar bij het Bavaria Brouwerijcafé. De 3,7 kilometer lange route leidt langs belangrijke historische plekken in de kern van Lieshout. Speciaal voor deze route is ook mondelinge begeleiding beschikbaar. Piet van Dijk van koor Kunst en Vermaak in Bakel is door voorzitter Ank Jonkers geëerd met een gouden G-sleutel voor zijn 50-jarig jubileum. Piet werd in 1953 lid en voltooide, met een pauze, nu in 2026 zijn 50 jaar lidmaatschap. Hij maakte alle dirigenten mee. Piet heeft veel voor het koor betekend, onder meer door zijn idee voor de jaarlijkse boekenbeurs en zijn inzet bij Sinterklaasactiviteiten. Piet is ook bekend om zijn creatieve knutselwerk en als wijnboer. Als tenor moest hij door gezondheid stoppen met zingen, maar blijft als rustend lid betrokken. Bestuur en leden danken hem voor zijn trouw en hart voor het koor. Het dorpsplatform Aarle-Rikstol zet de vernieuwde vergaderaanpak voort. Deze methode, die focust op projectmatig werken en het intensiever betrekken van inwoners bij dorpsthema's, wordt zeer positief ontvangen. Hoewel de bestaande werkgroepen in stand blijven, zal de nadruk nu sterker komen te liggen op concrete projecten. Een belangrijke tool hierin wordt de gloednieuwe Dorps-app. Deze app zal de projectmatige aanpak visualiseren en voor iedereen duidelijk maken welke stappen er gezet moeten worden en wie daarbij welke rol vervult. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.

fijne opener van Klaarwakker op maandag 13 juli. De Manic Street Preachers met de Motorcycle Empty Nest. En ik zeg goedemorgen, van harte welkom bij OSR 920. Nieuwe week begint weer, 5 dagen lang Klaarwakker. Elke dag tussen 7 en 9.

0: Ja, met het piauw-piauw geluidje beëindigen wij het nummer Dead Lady van de Isley Brothers. Het weer van 20 jaar geleden dan, maandag 13 juli. Nee, het was geen maandag, maar wel 2006. Het was bewolkt met regen in de ochtend. De maximum temperatuur bereikte 17 graden. 'S Nachts werd het 10 graden. De wind kwam uit het zuiden en in de middag werd het droog.
1: Iedere ochtend lekker.

Fijne klanken van Inner Circle, Rock With You en ook Robbie Williams nog met Candy kwam hier voorbij. En dan gaan we weer terug in het verleden, straks met First Class Beast Baby voor de headlines van het nieuws. Maar nu eerst David Bowie, Modern Love. I know when to go out.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Het Verenigd Koninkrijk trekt ruim 250 miljoen pond uit om Joodse gemeenschappen beter te beschermen. Iran zegt Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Fatal Flowers met de Younger Days. Ja, wie verlangt daar niet? Nou, zou ik bijna willen zeggen. Het archiefnieuws dan van de maand juli. De provincie Groningen startte in 1966 met de aanleg van de Eemshaven. En bij een bomaanslag in een café in Amsterdam raakt in 1986 niemand gewond. De NS introduceert de eerste treinen met wifi. Dat was in 2006. En de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse voetbalclub won in juli 1996 het Amsterdam-toernooi?

Bitter Tears, In Excess en Fortunes Here It Comes Again. Zo'n lekker nummer van vinyl van heel lang geleden. Ja, dit keer digitaal natuurlijk, dat wel. Welke Nederlandse voetbalclub won in juli 1996 het Amsterdam toernooi? Dat was de sportvraag van vandaag en dat was natuurlijk de eigen Amsterdamse club Ajax. Goedemorgen, dit is Overzijde 9-2-0 met Somber.

Aisha en Kaylid, waarmee we bijna naar het einde gaan van dit eerste uur klaar wakker voor vandaag en ook voor deze week. Want ja, het is tenslotte maandagochtend. Hè. Al een beetje opgestart deze ochtend of kom je moeilijk op gang? Nou, we helpen je een beetje met fijne muziek. Dat doen we elke dag, 's morgens tussen 7 en 9. En klaar wakker, ook vandaag. Straks het nieuws, een regio break. En nu weer Kayak nog en Chains for a Lifetime.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Niet alle schade is verzekerbaar en bij grote overstromingen moet de overheid bijspringen. Volgens de brancheorganisatie ontbreken nog duidelijke afspraken over vergoedingen en verantwoordelijkheden. Ook pleit ze voor meer preventie, zoals waterbestendige bouwmaterialen. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Dat blijkt uit onderzoek van Imperial College London en de Britse weerdienst Met Office. Vooral ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen liepen volgens de onderzoekers extra risico. De studie onderstreept dat langdurige hitte steeds grotere gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Het kabinet stopt met de poging om schade van de coronarellen op veroordeelde daders te verhalen. De overheid keerde ruim €228.000 uit aan getroffen ondernemers, maar het koppelen van afzonderlijke schadeposten aan daders blijkt volgens justitieminister David van Beel te ingewikkeld. Handmatig onderzoek zou minstens €50.000 kosten en veel capaciteit vragen van het OM en de toch al overbelaste strafrechtketen. Een proef met 2 dossiers leverde 1 succesvolle koppeling op. Daarom wordt de terugvordering gestaakt. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Japanse duizendknoop hoort in de grijze container. Deze invasieve plant verspreidt zich razendsnel en veroorzaakt schade aan woningen en infrastructuur. Zelfs een klein stukje wortel of stengel kan uitgroeien tot een nieuwe plant, waardoor tijdige en juiste aanpak cruciaal is. Heeft u deze plant in uw tuin? Meld dit dan via de website van Gemert-Bakel. Trek of steek nieuwe scheuten direct uit en verwijder zoveel mogelijk wortels. Doe de plant vervolgens in een goed afgesloten vuilniszak. Deze zak gooit u bij het restafval, in de grijze container. Gooi de Japanse duizendknoop niet in de groene container, op een composthoop of in een groenkorf. Piet van Dijk van koor Kunst en Vermaak in Bakel is door voorzitter Ank Jonkers geëerd met een gouden G-sleutel voor zijn 50-jarig jubileum. Piet werd in 1953 lid en voltooide, met een pauze, nu in 2026 zijn 50 jaar lidmaatschap. Hij maakte alle dirigenten mee. Piet heeft veel voor het koor betekend, onder meer door zijn idee voor de jaarlijkse boekenbeurs en zijn inzet bij Sinterklaasactiviteiten. Piet is ook bekend om zijn creatieve knutselwerk en als wijnboer. Als tenor moest hij door gezondheid stoppen met zingen, maar blijft als rustend lid betrokken. Bestuur en leden danken hem voor zijn trouw en hart voor het koor. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

Uprising en Muse. De fans hebben pas hier gedaan, denk ik zo. Goedemorgen, welkom terug. Tweede deel van Klaarwakker is begonnen hier op OSR 920. Een kopje koffie hebben we, een boterham. We hebben jou aan die kant van het toestel. Hier een stapel muziek. En dat zijn toch zo'n beetje wel de ingrediënten die we gebruiken om de tijd tot 9 uur vol te maken. Wat we ook gebruiken zijn de Cars en het nummer Drive.

0: Bausa en Magnetic. En de Cars ook nog met Drive, dat had ik eigenlijk al verteld. En dan twee nummers van Chris Rea, want die zit vandaag in 2 van 1. Het tweede nummer doet hij samen met Shirley Bassey, Disco La Passione. En we beginnen met die klassieker Josephine.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Disco La Passione, Chris Rea en Shirley Bassey samen. En daarvoor Chris Rea helemaal in zijn eentje in Josephine. Dat was 2 van 1 voor vandaag. Morgen weer iemand anders daarin. De vergadering daarover die start meteen na het programma. En daar komen we wel uit. Soms uit de buis op tafel, heb ik al eens vaker verteld. Het gaat er soms hard aan toe, maar uiteindelijk wordt er een keuze gemaakt. OSR 920, nu met Ilo.

0: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Het kabinet stopt met de poging om schade van de coronarellen op veroordeelde daders te verhalen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Het weer, na een bewolkte start, breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

0: Oeps, Hit 'em Up Style als subtitel. Dat was Blue Cantrell.
1: Top 1000.
0: Top 1000, inderdaad. Daar zijn we weer in beland. En wel in het jaar 1983. Want daar staat een nummer van Mike Oldfield. Flustering Maggie Riley. Moonlight Shadow getiteld. Oldfield schreef het nummer nadat hij een droom had over een schietpartij. Maggie Riley zong de vocals in een studio in Engeland. Oldfield speelde alle instrumenten zelf op de opname. En het nummer verscheen op zijn album Crisis.

Niet het origineel natuurlijk, maar wel een van die versies van Twist en Shout, Salt en Peppa hoor je. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste Klaarwakker voor deze week. Ik wens je een mooie dag en ik zie je graag morgen vroeg om 7 uur weer terug.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. FIFA-voorzitter Infantino wil na het huidige WK-voetbal onderzoeken of het deelnemersveld kan groeien van 48 naar 64 landen. Volgens hem moet ieder land kunnen dromen van deelname en stijgt het niveau wereldwijd. Binnen de internationale voetbalwereld is echter veel weerstand. De Europese, Aziatische en Noord- en Midden-Amerikaanse bonden vrezen een te groot en onoverzichtelijk toernooi. De Spaanse oud-premier Mariano Rajoy ligt onder vuur na een omstreden uitspraak over het Franse voetbalelftal. Voorafgaand aan de halve finale tegen Spanje schreef hij dat Frankrijk een ploeg van topniveau heeft, maar zonder Franse spelers. Daarmee verwees Rajoy naar de migratieachtergrond van internationals. Politici in Frankrijk en Spanje noemen de opmerking racistisch en xenofoob. Rajoy heeft vooralsnog niet publiekelijk op de kritiek gereageerd. Actuele actrice Tilly Norwood krijgt mogelijk een hoofdrol in een echte speelfilm. Het AI-personage van de Nederlandse producent Eline van der Velde zou te zien zijn in de film Misaligned. Wanneer die verschijnt is nog onbekend. De opkomst van digitale acteurs en influencers leidt tot discussie over banen in de filmwereld en een schoonheidsideaal waaraan echte mensen nauwelijks kunnen voldoen. De speelfilm is aangekondigd door Van der Velden's productiestudio. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Piet van Dijk van koor Kunst en Vermaak in Bakel is door voorzitter Ank Jonkers geëerd met een gouden G-sleutel voor zijn 50-jarig jubileum. Piet werd in 1953 lid en voltooide, met een pauze, nu in 2026 zijn 50 jaar lidmaatschap. Hij maakte alle dirigenten mee. Piet heeft veel voor het koor betekend, onder meer door zijn idee voor de jaarlijkse boekenbeurs en zijn inzet bij Sinterklaasactiviteiten. Piet is ook bekend om zijn creatieve knutselwerk en als wijnboer. Als tenor moest hij door gezondheid stoppen met zingen, maar blijft als rustend lid betrokken. Bestuur en leden danken hem voor zijn trouw en hart voor het koor. De Japanse duizendknoop hoort in de grijze container. Deze invasieve plant verspreidt zich razendsnel en veroorzaakt schade aan woningen en infrastructuur. Zelfs een klein stukje wortel of stengel kan uitgroeien tot een nieuwe plant, waardoor tijdige en juiste aanpak cruciaal is. Heeft u deze plant in uw tuin? Meld dit dan via de website van Gemert-Bakel. Trek of steek nieuwe scheuten direct uit en verwijder zoveel mogelijk wortels. Doe de plant vervolgens in een goed afgesloten vuilniszak. Deze zak gooit u bij het restafval, in de grijze container. Gooi de Japanse duizendknoop niet in de groene container, op een composthoop of in een groenkorf. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Uit de gouden jaren van The Who, uit de jaren 60, The Who en Substitute samen met Roger Daltrey, Meshbox en Bas Diddle, daar begonnen we mee. Goedemorgen, van harte welkom. Het is zomer in Nederland. Oh, heerlijk. Vandaag weer die lekkere warme temperatuur. Al moet ik zeggen, iets minder mag van mij ook. Oh, maar goed, dat maakt verder dan niet zo heel veel uit. Even kijken, wat hebben we? Oh ja, VS zwoert nieuwe aanvallen uit op Iran. Explosies op verschillende plekken. 27 doden en tientallen gewonden bij een brand in café in Bangkok. En ondernemers investeren minder door stijgende kosten en onzekerheid. Tot op 12 uur zit Muziekfabriek, de plaat is een verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender. Het komt allemaal voorbij. Oh ja, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

0: van Genie, maar dit was daarvoor. En het was eigenlijk maar een kleine hit. Dirk Commissar deden we met Falco. Police hadden we ook nog Message in a Bottle. Radiohead en Karma Police. Dit is OSR. Oeh, nog een Duitse. Udo Jürgens. Great Wine.
1: Yes.

0: Tragedy Full House en Standing on the Inside. Het wordt een zonnige dag. 29 tot 31 graden bij een matige noordenwind. Dinsdagmorgen, dus tot en met donderdag, is het zonnig en heet. 31 tot 33 graden. En hierbij is het zon overgoten en staat er een matige noordoostenwind. Vrijdag komt het tot enkele stevige buien en dan wordt het wat minder warm.
1: OSR 920.
2: Jij hoort bij ons.

Oh, wat een heerlijke plaat blijft dit. George Benson on Broadway. De live versie die ook als live versie in de hitparade gestaan heeft. Red Boon hadden we ook nog en We Were All Wounded at Wounded Knee. Zo dat ik het nieuws van 10 uur daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Met onder andere de platen zijn verhaal. U2 and The Sweetest Thing.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. De stichting Massaschade en Consument begint een massaclaim tegen betaaldienst Klarna. Volgens de stichting overtreedt Klarna bij achteraf betalen op grote schaal de regels voor consumentenkrediet. Consumenten zouden daardoor onterecht aankoopbedragen, boetes en incassokosten hebben betaald. De stichting eist terugbetaling en schat de totale claim op meer dan €500 miljoen. Vooral jongeren zouden risico lopen omdat achteraf betalen feitelijk een lening is en kan leiden tot oplopende schulden. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Het voertuig kwam rond 1:20 midden in de geopende pompshop tot stilstand. Een klant die binnen koffie haalde bleef ongedeerd. Ook de twee inzittenden raakten niet ernstig gewond. De bestuurder zegt dat een technisch mankement het remmen onmogelijk maakte. De politie onderzoekt die verklaring. De schade aan de auto en het tankstation is groot. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Niet alle schade is verzekerbaar en bij grote overstromingen moet de overheid bijspringen. Volgens de brancheorganisatie ontbreken nog duidelijke afspraken over vergoedingen en verantwoordelijkheden. Ook pleit ze voor meer preventie, zoals waterbestendige bouwmaterialen. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Dat blijkt uit onderzoek van Imperial College London en de Britse weerdienst Met Office. Vooral ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen liepen volgens de onderzoekers extra risico. De studie onderstreept dat langdurige hitte steeds grotere gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het bestuur van Toeristisch Laarbeek heeft een nieuw lid, Jolande Kuipers uit Arle-Rikstel. Kuipers, mede-eigenaar van de kleinschalige camperplaats Krooi, versterkt het bestuur dat nu uit 7 personen bestaat. Zij heeft de functie aanvaard omdat ze het werk van Toeristisch Laarbeek voor de recreatie- en toerismesector in de gemeente van groot belang vindt. Laarbeek is aantrekkelijk voor met name mensen die van de rust en ruimte houden, wat Laarbeek kan bieden. Het bestuur is verheugd met een ondernemer die haar eigen ervaringen meebrengt om meer mensen naar Laarbeek te trekken. Piet van Dijk van koor Kunst en Vermaak in Bakel is door voorzitter Ank Jonkers geëerd met een gouden G-sleutel voor zijn 50-jarig jubileum. Piet werd in 1953 lid en voltooide, met een pauze, nu in 2026 zijn 50 jaar lidmaatschap. Hij maakte alle dirigenten mee. Piet heeft veel voor het koor betekend, onder meer door zijn idee voor de jaarlijkse boekenbeurs en zijn inzet bij Sinterklaasactiviteiten. Piet is ook bekend om zijn creatieve knutselwerk en als wijnboer. Als tenor moest hij door gezondheid stoppen met zingen, maar blijft als rustend lid betrokken. Bestuur en leden danken hem voor zijn trouw en hart voor het koor. Het dorpsplatform Arle-Rikstel zet de vernieuwde vergaderaanpak voort. Deze methode, die focust op projectmatig werken en het intensiever betrekken van inwoners bij dorpsthema's, wordt zeer positief ontvangen. Hoewel de bestaande werkgroepen in stand blijven, zal de nadruk nu sterker komen te liggen op concrete projecten. Een belangrijke tool hierin wordt de gloednieuwe Dorps-app. Deze app zal de projectmatige aanpak visualiseren en voor iedereen duidelijk maken welke stappen er gezet moeten worden en wie daarbij welke rol vervult. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Kent het origineel van Barry White, ditmaal in het jasje van Taylor Dayton. Can't get enough of your love.
1: Ben van Rio.
0: Het wordt vandaag weer overal zonnig. 29 tot 31 graden. Dinsdag tot en met donderdag 33 graden. Stevie Wonder.

Een van de laatste die ze gemaakt hebben. D-Set en Linda, Linda, Eddie Grant en Gimme Hope, Joanna. Zo, die laatste dreun hoort er nog even bij. Rag & Bone Man, Human.

0: Ja, ze maakten deze plaat nog en daarna is het rustig gebleven rondom deze formatie. Fire Condeals en Heading for a Fall. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Ik weet niet wat het is, maar het komt er maar niet van. Ik kan maar niet vinden waar ik al een tijd naar op zoek ben. Iets waardoor ik lekkerder in mijn vel kom te zitten. Maar wat dat is, weet ik zelf ook niet. Ik heb het bijvoorbeeld als ik in mijn auto rij en iemand vertelt op de radio van alles en nog wat. Dingen die ik misschien zou moeten weten, maar waar ik helemaal geen interesse in heb. Al die nutteloze informatie laat ik dan langs me heen glijden, maar ik hou er een onbestemd gevoel over. Hoe moet er nou iets van mij worden, denk ik dan vertwijfeld. Of als ik tv zit te kijken en ik zie zo'n reclamespot waarin een keurige meneer me vertelt hoe wit mijn overhemden kunnen zijn als ik zijn wasmiddel ga gebruiken. Maar ik kan er helemaal niet tegen. Wat moet een vent als hij nou op de tv een wasmiddel aanprijzen? En trouwens, hij is helemaal geen man, want reken maar dat hij een echt burgermannetje is dat niet eens rookt. Tenminste, niet dezelfde sigaretten als de mijne. Ik zou het zo graag anders willen hebben. Ik wil zo graag die flitsende vent zijn die de hele wereld overgaat. De kerel die overal wel wat zaakjes heeft te doen en die overal zijn ingangen heeft. Iemand die sterk in zijn schoenen staat. Maar zo'n vent ben ik niet. Als ik bijvoorbeeld eens een meisje probeer te versieren, dan is de enige reactie die je krijgt... Ach jongen, probeer het volgende week nog maar eens een keer. Ik sta op een glijdende schaal. Ik zink alleen maar dieper. Ik ben gewoon een loser. Vandaar die onvrede, die twijfel en dat onbestemde gevoel in mijn buik. Ik wou dat het anders kon. Dat ik eens wat meer aan mijn trekken zou komen in dit leven. Maar dat wil maar niet lukken.

elk ethisch party, elk feestje waar de jaren 80 gedraaid wordt, dan komt deze plaat voorbij. Anita Meijer en Why Tell Me Why hier op OSR 920.

de vriend van de show, die mag wel weer eens even voorbij komen. Ik had het over Jan Smit en Als de Nacht Verdwijnt en de Zon Weer Schijnt, Ilse de Lange en I'll Be Yours. Zo direct het nieuws van 11 uur, daarna nog een uur lang muziekfabriek. Het is een man die heel laag kan. Walk Me Out in the Morning Dew, Long John Baldry.

0: couldn't walk you out in the morning, dear my honey. I wouldn't walk you out in the morning, dear at all. Walk me out in the morning, dear.
1: OSN.
2: Au, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
3: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
4: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. De Nederlandse export is in mei met 5,5% gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Volgens het CBS voerden bedrijven vooral meer aardolieproducten, machines en apparaten uit. Ook de import nam toe met 5,4%. Nederland haalde onder meer olieproducten, machines en chemische goederen binnen. De vooruitzichten voor de export zijn inmiddels iets verbeterd, vooral doordat de Duitse industrie minder sterk krimpt. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor goederen die via Rotterdam en Schiphol worden doorgevoerd. Treinreizigers tussen Rotterdam en het zuiden moeten volgende week rekening houden met grote hinder. Van 21 tot en met 24 juli rijden door werkzaamheden geen treinen tussen Rotterdam, Zwijndrecht en Breda en niet tussen Den Haag en Rotterdam. ProRail vervangt onder meer een verouderd beveiligingssysteem. De werkzaamheden raken ook internationale verbindingen. Eurocity-treinen vertrekken vanuit Breda en de Eurostar naar Londen rijdt 4 dagen niet in Nederland. Bij een ernstig verkeersongeluk op het Indonesische eiland Java zijn 13 bruiloftsgasten omgekomen. 5 anderen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een pick-up truck die op de drukke Pantura-snelweg bij Indramayu probeerde te keren. Het voertuig werd eerst door een vrachtwagen geraakt en vervolgens op de andere rijbaan opnieuw aangereden. De gasten hadden kort daarvoor het bruidspaar afgezet. De bestuurder ligt zwaar gewond op de intensive care. Acteur Sam Neill is overleden. Zijn familie maakte bekend dat de Nieuw-Zeelandse acteur vandaag onverwacht stierf in Sydney, omringd door zijn naasten. Neill werd wereldberoemd als paleontoloog Alan Grant in Jurassic Park en speelde later ook in Peaky Blinders. Hij was eerder behandeld voor bloedkanker, maar was bij zijn overlijden kankervrij. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sam Neill was 78 jaar. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen is intussen de zon doorgebroken. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en heel erg warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
5: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het dorpsplatform Aarle-Rikstol zet de vernieuwde vergaderaanpak voort. Deze methode, die focust op projectmatig werken en het intensiever betrekken van inwoners bij dorpsthema's, wordt zeer positief ontvangen. Hoewel de bestaande werkgroepen in stand blijven, zal de nadruk nu sterker komen te liggen op concrete projecten. Een belangrijke tool hierin wordt de gloednieuwe dorps-app. Deze app zal de projectmatige aanpak visualiseren en voor iedereen duidelijk maken welke stappen er gezet moeten worden en wie daarbij welke rol vervult. De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een buitenbrand in Bakel. Op een akker aan de Steengoed stond een aanzienlijk deel van het land in lichterlaaien. De hulpdiensten kregen de melding in de loop van de middag en rukten direct uit. Al snel werd duidelijk dat het om een grotere brand ging dan aanvankelijk gedacht, maar na de brandweer opschaalde naar een middelbrand. Meer eenheden werden ingezet om de vlammenzee onder controle te krijgen. Na geruime tijd blussen had de brandweer de situatie onder controle. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident. De dorpsraad Lieshout verwelkomt de nieuwe historische wandeling door Lieshout. De heemkundekring ontwikkelde, na grondige voorbereiding, een prachtige route. Deze is beschikbaar als app en als papieren versie. De digitale variant heet Wandelen door het verhaal van Lieshout en vind je in de Ontdek Laarbeek-app, waar al veel fiets- en wandelroutes voor kunst en natuur te vinden zijn. De papieren versie is verkrijgbaar bij het Bavaria Brouwerijcafé. De 3,7 kilometer lange route leidt langs belangrijke historische plekken in de kern van Lieshout. Speciaal voor deze route is ook mondelinge begeleiding beschikbaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek. Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
3: Ben van Riel.

0: My African Baby.
1: Ben van Riel.
0: Het wordt overal zonnig vandaag. 29 tot 31 graden. Dinsdag tot en met donderdag. Kans op 33 graden. En wordt het heet in Nederland. Ah, Neil Young. Altijd leuk om te draaien. Alabama.

Menig festival hebben ze gestaan en staan ze nog steeds. Red Hot Chili Peppers en Danny California op OSR 920. Kijk even op de verjaardagskalender. Vandaag is jarig Rob van Kaathoven. Van harte gefeliciteerd. Hij is lid van de vriendenclub van OSR 920. The Village People. Young man.

Gisteren was hij nog te zien bij Fabriek Magnifique in Veghel. CB Milton. Hij trok erop met de Big Band and Friends. En dit was It's a Loving Thing. Cliff Richard en Do You Wanna Dance? OSR 920. Het is vandaag de internationale puzzeldag. Het is vandaag een internationale rock day. En het is de dag van de Franse frietjes.

Nog steeds op. Dit was een plaat uit de jaren 60. Einde van de jaren 60. Brown Eyed Girl, die Barge. And it's gonna be the rhythm of the night. Acht, de zon erbij. Het is zomer. Pierre, Bonequita, op OSR.

En even aan mijn moeder vragen. Ken je die tekst nog? Joe Cocker had ook nog een first we take Manhattan and then we take Berlin. Zo direct naar het nieuws. Leo van der Boom, hij met zijn broodjeszaak. Veel plezier met hem. Spreek je morgen. Dag.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De rechtbank heeft de 47-jarige Zhao Huadwei veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel voor zijn rol bij 2 onderwereldmoorden. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist, maar de rechtbank sprak hem deels vrij. Wei geldt als een vertrouweling van Ridwan Taghi. Ze zijn al vrienden sinds hun jeugd. Het Openbaar Ministerie noemt hem een onmisbare schakel in Taghi's moordorganisatie. De zaak draait om een aantal liquidaties die tussen 2011 en 2014 werden gepleegd. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. Ook wijst de Raad erop dat Nederland verplicht is om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet zorgt voor gedwongen asielopvang verspreid over alle gemeenten in het land. De initiatiefnemers JA21, BBB, Forum, Groep Keizer en Groep Markezauer willen de wet intrekken. In Congo is een grote studie gestart naar 2 medicijnen tegen de dodelijke variant van het Ebola-virus die nu rondgaat. Onderzoekers hopen dat de behandelingen de sterfte flink kunnen verlagen. De proef loopt terwijl de uitbraak zich verder verspreidt in het Afrikaanse land. Er zijn sinds het begin van de epidemie ruim 1800 besmettingen vastgesteld. 648 mensen zijn overleden aan de Ebola-variant. De eerste resultaten van de test worden pas over een paar maanden verwacht. En opnieuw is een geroofd schilderij uit de kunstcollectie van Jacques Goudstikker na tientallen jaren teruggevonden. Een Amsterdammer zag het werk zo'n 30 jaar geleden bij het Grofvuil langs de gracht staan en bewaarde het in zijn kelder. Het blijkt te gaan om een tweeluik van Hendrik van der Burg dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werd geroofd. De vinder las een verhaal over de Goudstikkercollectie en geeft het schilderij daarom terug aan de nazaten van de Joodse kunsthandelaar. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het dorpsplatform Aarle-Rikstol zet de vernieuwde vergaderaanpak voort. Deze methode, die focust op projectmatig werken en het intensiever betrekken van inwoners bij dorpsthema's, wordt zeer positief ontvangen. Hoewel de bestaande werkgroepen in stand blijven, zal de nadruk nu sterker komen te liggen op concrete projecten. Een belangrijke tool hierin wordt de gloednieuwe dorps-app. Deze app zal de projectmatige aanpak visualiseren en voor iedereen duidelijk maken welke stappen er gezet moeten worden en wie daarbij welke rol vervult. De Japanse duizendknoop hoort in de grijze container. Deze invasieve plant verspreidt zich razendsnel en veroorzaakt schade aan woningen en infrastructuur. Zelfs een klein stukje wortel of stengel kan uitgroeien tot een nieuwe plant, waardoor tijdige en juiste aanpak cruciaal is. Heeft u deze plant in uw tuin? Meld dit dan via de website van Gemert-Bakel. Trek of steek nieuwe scheuten direct uit en verwijder zoveel mogelijk wortels. Doe de plant vervolgens in een goed afgesloten vuilniszak. Deze zak gooit u bij het restafval, in de grijze container. Gooi de Japanse duizendknoop niet in de groene container, op een composthoop of in een groenkorf. De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een buitenbrand in Bakel. Op een akker aan de Steengoed stond een aanzienlijk deel van het land in lichter laaien. De hulpdiensten kregen de melding in de loop van de middag en rukten direct uit. Al snel werd duidelijk dat het om een grotere brand ging dan aanvankelijk gedacht, waarna de brandweer opschaalde naar een middelbrand. Meer eenheden werden ingezet om de vlammenzee onder controle te krijgen. Na geruime tijd blussen had de brandweer de situatie onder controle. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van den Boom.

Later Nederland met Die Die. Je hoorde Shakira en Whenever, Wherever. Het is de eerste plaat op deze maandagmiddag. We zijn begonnen aan week 29 inmiddels alweer. Dit is Broodje over Zerp. Ziek tijdens de lunch. De komende twee uurtjes ben ik bij je. En nu Propaganda. Dit is Jewel Eye to Eye. Een hele goede middag.

Muziek van Douwe Bob op OSN 9, 2-0, Ready or Not. En daarvoor hadden we een hit van 10cc. En Donna van een hele tijd geleden. En daarover gesproken, daar hebben we er meer van natuurlijk hier bij OSN 9, 2-0. Dit is Etta James. Ow.

Het zijn allemaal pareltjes die hij maakt met andere artiesten. Eros Ramazzotti, en ditmaal deed hij dat met Anastasia. I belong to you. Zometeen de hoofdpunten uit het Radio Nieuws 2. Ook de weerswachting daarvoor nog de Golden Earring.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De rechtbank heeft de 47-jarige Zhao Wadwei veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel voor zijn rol bij 2 onderwereldmoorden. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist, maar de rechtbank sprak hem deels vrij. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. In Congo is een grote studie gestart naar 2 medicijnen tegen de dodelijke variant van het Ebola-virus die nu rondgaat. En opnieuw is een geroofd schilderij uit de kunstcollectie van Jacques Goudstikker na tientallen jaren teruggevonden. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Gloria Gaynor, Reach Out, I'll Be There. Het gebied waarin we uitzenden, dat wordt steeds groter. En twee dagen Fabriek Magnifiek gaf aan dat u het heel prettig vindt om naar ons te luisteren. Daar zijn we blij mee natuurlijk. Dit is City to City uit 1999 alweer. De hit van dat jaar, The Road Ahead.

Juist hoorde je de Handsome Poets en Sky on Fire, gevolgd door deze. De platen kennen we natuurlijk allemaal van Henk Wijngaard. Ik moet nog wat jaren mee uit de jaren 90. Eddie Rabbit dus, de originele Driving My Life Away. Zometeen een Duitsstalige plaat, Luz Electric. Dat is onderweg met Mädchen. Daarvoor Teddy Swims uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment.

mooie uithaal. We maken mensen blij met John Denver. En dat deden we zojuist met Annie's Song. Zometeen gaan we luisteren naar het nieuws en het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur en daarna nog 1 uur. Broodje is erg, muziek tijdens lunch. Wat mij betreft graag tot zo. En de laatste dit uur, Mac, bijgestaan door Leo Sayer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. De maatregelen moeten voorkomen dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van volgend jaar. De EU-lidstaten mogen onder meer landbouwsubsidies eerder uitbetalen en krijgen meer ruimte om extra steun te geven. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De prijs ervan is nu hoog, vooral door de afsluiting van de Straat van Hormuz. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. Ook wijst de Raad erop dat Nederland verplicht is om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet zorgt voor gedwongen asielopvang verspreid over alle gemeenten in het land. De initiatiefnemers JA21, BBB, Forum, Groep Keizer en Groep Markezauer willen de wet intrekken. In Congo is een grote studie gestart naar twee medicijnen tegen de dodelijke variant van het ebola-virus die nu rondgaat. Onderzoekers hopen dat de behandelingen de sterfte flink kunnen verlagen. De proef loopt terwijl de uitbraak zich verder verspreidt in het Afrikaanse land. Er zijn sinds het begin van de epidemie ruim 1800 besmettingen vastgesteld. 648 mensen zijn overleden aan de ebola-variant. De eerste resultaten van de test worden pas over een paar maanden verwacht. En in het centrum van Rotterdam is een man klem komen te zitten in een vuilniswagen. Mogelijk sliep hij in een container en belandde hij tijdens het legen ervan tussen het afval. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden terwijl hij ter plekke medische zorg krijgt, waaronder een infuus. Daarna wordt hij naar het ziekenhuis gebracht. De man zit vast met zijn been door de klep die het vuil aanduwt. Een specialist van het vuilnisbedrijf is al opgetrommeld om te helpen bij het bevrijden van de man. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De dorpsraad Lieshout verwelkomt de nieuwe historische wandeling door Lieshout. De heemkundekring ontwikkelde, na grondige voorbereiding, een prachtige route. Deze is beschikbaar als app en als papieren versie. De digitale variant heet Wandelen door het verhaal van Lieshout en vind je in de Ontdek Laarbeek-app, waar al veel fiets- en wandelroutes voor kunst en natuur te vinden zijn. De papieren versie is verkrijgbaar bij het Bavaria Brouwerijcafé. De 3,7 kilometer lange route leidt langs belangrijke historische plekken in de kern van Lieshout. Speciaal voor deze route is ook mondelinge begeleiding beschikbaar. Piet van Dijk van koor Kunst en Vermaak in Bakel is door voorzitter Ank Jonkers geëerd met een gouden G-sleutel voor zijn 50-jarig jubileum. Piet werd in 1953 lid en voltooide, met een pauze, nu in 2026 zijn 50 jaar lidmaatschap. Hij maakte alle dirigenten mee. Piet heeft veel voor het koor betekend, onder meer door zijn idee voor de jaarlijkse boekenbeurs en zijn inzet bij Sinterklaasactiviteiten. Piet is ook bekend om zijn creatieve knutselwerk en als wijnboer. Als tenor moest hij door gezondheid stoppen met zingen, maar blijft als rustend lid betrokken. Bestuur en leden danken hem voor zijn trouw en hart voor het koor. Het bestuur van Toeristisch Laarbeek heeft een nieuw lid, Jolande Kuipers uit Arle-Rikston. Kuipers, mede-eigenaar van de kleinschalige camperplaats Krooi, versterkt het bestuur dat nu uit 7 personen bestaat. Zij heeft de functie aanvaard omdat ze het werk van Toeristisch Laarbeek voor de recreatie- en toerismesector in de gemeente van groot belang vindt. Laarbeek is aantrekkelijk voor met name mensen die van de rust en ruimte houden, wat Laarbeek kan bieden. Het bestuur is verheugd met een ondernemer die haar eigen ervaringen meebrengt om meer mensen naar Laarbeek te trekken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak.
5: Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR.
0: Leo van den Bo.

0: Southside Girl. En daarmee zijn we begonnen aan Broodje OSR deel 2 op deze maandagmiddag. Je hoorde Don Dixon. Tot 2 uur ben ik bij. Die boterham gaan we lekker beleggen met zometeen José en Bruno Mars. Nog eenmaal die ex nummer 1 van nog niet zo lang geleden. Daarvoor deze relaxte plaat van Lou Reed. Zijn allerbekendste. Dit is Walk on the Wild Side.
1: Holly came from Miami, FLA.

Muziek van Kai Joe, bijgestaan door Parson James. En inderdaad, stole the show. Tot 2 uur broodje over zeggen. Mocht je aan de lunch begonnen zijn, eet smakelijk. En geniet nu ook van Undercover, oude hit van Andrew Gold in een nieuw jasje gegoten destijds.

aarde hoofdpunten uit het radionieuws erbij. Ook de weersverwachtingen, dat ziet er fantastisch uit. Daarvoor gaan we naar de jaren 70 met deze hit van Dawn. Dit is Tie a Yellow Ribbon op OSN 920.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. In Congo is een grote studie gestart naar twee medicijnen tegen de dodelijke variant van het Ebola-virus die nu rondgaat. En in het centrum van Rotterdam is een man klem komen te zitten in een vuilniswagen. Mogelijk sliep hij in een container en belandde hij tijdens het legen ervan tussen het afval. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits. OSR 920.

0: En als we dan de weersverwachting moeten geloven, dan houdt het voorlopig nog niet op, het mooie weer. Zeer toepasselijk is dan wat reggae-muziek hier op ORS 920. UB40, If It Happens Again. Zometeen muziek van Jackie Wilson. Geen rietmatiet, maar I Get The Sweetest Feeling. Daarvoor gaan we naar Schotland. Dat doen we met deze Amy MacDonald. Ik vind het een leuk plaatje. This Pretty Face.
1: I don't know.

En dan weer zo'n plaatje dat in een nieuw jasje gegooid is. Benny King, daarvan kennen we de originele. Maar dit werd gedaan door Four to Calls. We gaan luisteren naar de zomerhit van dit moment in Nederland. Ja, is populair. Rutger van Barneveld, we draaien de zoele zomernachten.

0: duidelijk herkenbaar. De samples van Supertramp, Breakfast in America, verweven deze hit van de Gym Class Heroes en de Cupid's Chokehold. Love and Kisses daarvoor, I Found Love, dat was mijn naam alweer voor deze maandag. Zometeen heel veel plezier met OSR in de middag. Ik wens u nog een hele fijne dag en morgen om 12 uur dan ben ik weer graag bij u terug met een goed gevulde lunchtrommel. De laatste, René Vroger.
1: Ik ga nu.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. De Franse autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken omdat op meerdere plekken tegelijk brand uitbrak. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Bijna 400 brandweerlieden proberen op dit moment met behulp van blusvliegtuigen te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Inmiddels is al ongeveer 800 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. Voor hulp aan de bevolking van Gaza is inmiddels bijna 884 miljoen euro toegezegd. Dat maakte de Europese Commissie bekend voorafgaand aan een donorconferentie in Brussel. Ook Nederland draagt bij met 5 miljoen euro. Het geld is bedoeld voor het herstel van onder meer de gezondheidszorg, de watervoorziening en andere basisvoorzieningen in Gaza. Volgens de Verenigde Naties heeft Hamas zaterdag hulpverleners in de Gazastrook geïntimideerd bij het binnenvallen van een distributiepunt. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. De maatregelen moeten voorkomen dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van volgend jaar. De EU-lidstaten mogen onder meer landbouwsubsidies eerder uitbetalen en krijgen meer ruimte om extra steun te geven. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De prijs ervan is nu hoog, vooral door de afsluiting van de Straat van Hormuz. En luchthaven Schiphol gaat reizigers met een verminderde mobiliteit vanaf 2028 zelf begeleiden. Die taak ligt nu nog bij een extern ingehuurd bedrijf waar bijna 1000 mensen werken. Zij begeleiden per jaar zo'n 750.000 reizigers van en naar hun vlucht. Volgens Schiphol is de dienstverlening steeds belangrijker en daarom wil de luchthaven meer grip op de kwaliteit ervan houden. Alle medewerkers kunnen mee over naar Schiphol en behouden hun baan. Over de precieze overdracht wordt nu overlegd. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Japanse duizendknoop hoort in de grijze container. Deze invasieve plant verspreidt zich razendsnel en veroorzaakt schade aan woningen en infrastructuur. Zelfs een klein stukje wortel of stengel kan uitgroeien tot een nieuwe plant, waardoor tijdige en juiste aanpak cruciaal is. Heeft u deze plant in uw tuin? Meld dit dan via de website van Gemert-Bakel. Trek of steek nieuwe scheuten direct uit en verwijder zoveel mogelijk wortels. Doe de plant vervolgens in een goed afgesloten vuilniszak. Deze zak gooit u bij het restafval, in de grijze container. Gooi de Japanse duizendknoop niet in de groene container, op een composthoop of in een groenkorf.
3: Piet van Dijk van koor Kunst en Vermaak in Bakel is door voorzitter Ank Jonkers geëerd met een gouden G-sleutel voor zijn 50-jarig jubileum. Piet werd in 1953 lid en voltooide, met een pauze, nu in 2026 zijn 50 jaar lidmaatschap. Hij maakte alle dirigenten mee. Piet heeft veel voor het koor betekend, onder meer door zijn idee voor de jaarlijkse boekenbeurs en zijn inzet bij Sinterklaasactiviteiten. Piet is ook bekend om zijn creatieve knutselwerk en als wijnboer. Als tenor moest hij door gezondheid stoppen met zingen, maar blijft als rustend lid betrokken. Bestuur en leden danken hem voor zijn trouw en hart voor het koor. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

Michael Jackson, I Wanna Be Starting Something, afkomstig van het best verkochte album aller tijden, Thriller. We zeggen 920, hartelijk welkom bij de show. En ja, wie weet is vandaag officieel jouw zomervakantie van start gegaan. De mijne is inmiddels afgelopen en we zitten weer fris en fruitig achter deze microfoon. Maar niet op de radio, doe

afkomstig van zijn gloednieuwe album. Bruno Mars, Risk It All, hoor je hier op OZ 920. En ben jij nou toevallig gewoon aan het werk? Ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk. Heb je je vakantie al gehad of heb je het misschien nog te goed? Nou, wij strepen jou in elk geval door jouw zware werkdag heen met muzikale vitamintjes op de radio. Onder andere nog My Tyson Direct History en deze keer ook nog wel. Dit is Extreme and Wholehearted.

0: een van de tophits uit de jaren 80 voor Mai Tai en History.
1: Jij hoort bij ons.
0: Het is volop zomer in Nederland. Ik zou zeggen, hou je hoofd koel en de radio aan. En zonnige muziek, zometeen van Don Omar. Danza Kadura na Fats Domino. Dit is Lazy Lady.

Kensington en Do I Ever hoor je hier op OZR, Omroep Stichting Regionaal. Daarvoor hadden we ook nog zonnige muziek van Don Omar en Danza Kuduro. En zit jij te luisteren vanaf je vakantiebestemming? Welkom en laat maar eens weten waar vandaan jij dan luistert. We zijn benieuwd. Dit is Bad Heart, Little Heartbreak Girl.

Marco Borsato en De Bestemming. OSR 920 op deze bloedhete maandagmiddag. Ik zou zeggen, hou je hoofd koel en ook voldoende hydrateren. Dat wil zeggen, voldoende water drinken. En niet alleen maar drinken als je dorst hebt. Nee. Zometeen op de radio hier bij OSR. Monty Python. Always look on the bright side of life. Hoor je zometeen na deze van Tom Jones. Love me tonight.

0: Birdie, I'll sit. They'll never make that money.
1: En alles vanzelf ga je in de flight modus met deze van Monty Python. Always look on the bright side of life. En de muziek werd gebruikt in die film Life of Brian, weet je nog? Monty Python. We gaan langzaamaan richting 3 uur. En dat betekent dus straks hier het radio nieuws van dat tijdstip. Aansluitend ook het nieuws uit jouw regio. En dat hoor je dan weer in de regio break. En dan ben ik nog graag een uurtje terug. Straks na 3 uur met nog meer mooie hits op OSN 920. En wat dacht je van deze? Dit is Bluff. En beter.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Zo wordt er nu meer zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan en worden sloten en dijken extra onderhouden. Door de droogte staat het waterpeil in rivieren en kanalen nu lager dan normaal. En de Rijn en de Maas voeren ook minder water aan. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. Het onderzoek naar de dood van de Britse oud-politica Anne Widdecombe wordt geleid door de antiterrorismepolitie. De 78-jarige Widdecombe werd vorige week met ernstige verwondingen gevonden in haar woning onder verdachte omstandigheden. De politie zegt dat nieuwe informatie aanleiding is om de zaak over te dragen. Een 28-jarige man is inmiddels aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De uiterst conservatieve Widdecombe was onder meer onderminister van het gevangeniswezen. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. De Franse autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken omdat op meerdere plekken tegelijk brand uitbrak. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Bijna 400 brandweerlieden proberen op dit moment met behulp van blusvliegtuigen te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Inmiddels is al ongeveer 800 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. En omdat Oekraïne de afgelopen 8 dagen 105 Russische schepen heeft aangevallen met drones, blijft de scheepvaart in de zee van Azov voorlopig beperkt. Onder de meer dan 100 schepen die in ruim een week tijd zijn getroffen, zouden ook tankers van de Russische schaduwvloot zijn. Commerciële schepen kunnen nog wel varen, maar de toegang via de straat van Kerch en een belangrijk kanaal blijft geblokkeerd. Oekraïne zegt dat de Russische schaduwvloot, die stiekem olieproducten wereldwijd verkoopt, flink krimpt. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Piet van Dijk van koor Kunst en Vermaak in Bakel is door voorzitter Ank Jonkers geëerd met een gouden G-sleutel voor zijn 50-jarig jubileum. Piet werd in 1953 lid en voltooide, met een pauze, nu in 2026 zijn 50 jaar lidmaatschap. Hij maakte alle dirigenten mee. Piet heeft veel voor het koor betekend, onder meer door zijn idee voor de jaarlijkse boekenbeurs en zijn inzet bij Sinterklaasactiviteiten. Piet is ook bekend om zijn creatieve knutselwerk en als wijnboer. Als tenor moest hij door gezondheid stoppen met zingen, maar blijft als rustend lid betrokken. Bestuur en leden danken hem voor zijn trouw en hart voor het koor. De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een buitenbrand in Bakel. Op een akker aan de Steengoed stond een aanzienlijk deel van het land in lichter laaien. De hulpdiensten kregen de melding in de loop van de middag en rukten direct uit. Al snel werd duidelijk dat het om een grotere brand ging dan aanvankelijk gedacht, maar na de brandweer opschaalde naar een middelbrand. Meer eenheden werden ingezet om de vlammenzee onder controle te krijgen. Na geruime tijd blussen had de brandweer de situatie onder controle. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident. Het bestuur van Toeristisch Laarbeek heeft een nieuw lid, Jolande Kuipers uit Arle-Rikstel. Kuipers, mede-eigenaar van de kleinschalige camperplaats Krooi, versterkt het bestuur dat nu uit 7 personen bestaat. Zij heeft de functie aanvaard omdat ze het werk van Toeristisch Laarbeek voor de recreatie- en toerismesector in de gemeente van groot belang vindt. Laarbeek is aantrekkelijk voor met name mensen die van de rust en ruimte houden, wat Laarbeek kan bieden. Het bestuur is verheugd met een ondernemer die haar eigen ervaringen meebrengt om meer mensen naar Laarbeek te trekken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je het nog nooit hebt gezien.
5: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.

Jennifer Page en Crush on You hoor je hier op OSR 920. Deze bloedhete maandagmiddag. Onderweg Supremes, Love Child. Na deze mooie fijne van Raccoon. Dit is Brother.

Altijd lekker dat Motown geluid op de radio. In dit geval van de Supremes, Love Child. Verderop nog zometeen Gary Rafferty en Baker Street, een van zijn grote hits. En ook nog wat rock op de radio in de vorm van Europe Rock Tonight komt eraan. Nu eerst John Mayer, Shot in the Dark.

Jerry Rafferty en Baker Street, een van zijn grote solo-hits. En ja, de zanger was ook verantwoordelijk voor de band Steeler's Wheel destijds. En ja, de zanger overleden in 2011 op 63-jarige leeftijd na een langdurig ziekbed als gevolg van een leveraandoening na jarenlang alcoholmisbruik. Oh zeg, in de middag met u op de radio is dit Lady Gaga.

Walk the Moon en Shut Up and Dance. Dit is de maandag van OZEG. Welkom bij de show met nu een van de vele zomerhits van dit jaar. Dit is de Franse DJ Hugel.

Texas en I Don't Want a Lover. OSR 920, ik ben nog heel even bij je tot een uurtje of vier. Ja. Met zometeen nog The Cats op de radio en A Letter na deze van Sir Douglas Quintet. She's About a Mover.

Crazy Town en A Butterfly. Ja, regelmatig in je achtertuin te vinden natuurlijk. Straks hier na 4 uur deel 2 van OSR in de middag met Martien Huipers. Hij is er al helemaal klaar voor. En ik wens jou nog een hele fijne maandag. En ik zeg graag tot morgen maar weer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. De spanningen rond de belangrijke scheepvaartroute lopen verder op na nieuwe explosies op Iraanse doelen en Iraanse waarschuwingsschoten. Het Verenigd Koninkrijk neemt extra maatregelen tegen de Iraanse revolutionaire garde die als een gevaar voor de nationale veiligheid gaat gelden. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. Volgens satellietbeelden werkt Iran nu aan zeker 2 faciliteiten, terwijl de aandacht nu vooral uitgaat naar de spanningen rond de straat van Hormuz. Experts zijn bang dat Iran na de recente conflicten sneller zou kunnen inzetten op een kernwapen. Maar Iran blijft ontkennen dat het land een dergelijk programma nastreeft. Wel rijden er auto's af en aan naar tunnels bij een ondergronds nucleair complex. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Zo wordt er nu meer zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan en worden sloten en dijken extra onderhouden. Door de droogte staat het waterpeil in rivieren en kanalen nu lager dan normaal en de Rijn en de Maas voeren ook minder water aan. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat het vasthouden en overbrengen van Oekraïners in strijd is met het internationaal recht. De EU wil dat de lidstaten de druk op Rusland verder opvoeren. Vandaag wordt er in Brussel overlegd over het 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland. Alleen is daar nog altijd geen overeenstemming over. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De dorpsraad Lieshout verwelkomt de nieuwe historische wandeling door Lieshout. De heemkundekring ontwikkelde, na grondige voorbereiding, een prachtige route. Deze is beschikbaar als app en als papieren versie. De digitale variant heet Wandelen door het verhaal van Lieshout en vind je in de Ontdek Laarbeek-app, waar al veel fiets- en wandelroutes voor kunst en natuur te vinden zijn. De papieren versie is verkrijgbaar bij het Bavaria Brouwerijcafé. De 3,7 kilometer lange route leidt langs belangrijke historische plekken in de kern van Lieshout. Speciaal voor deze route is ook mondelinge begeleiding beschikbaar. De Japanse duizendknoop hoort in de grijze container. Deze invasieve plant verspreidt zich razendsnel en veroorzaakt schade aan woningen en infrastructuur. Zelfs een klein stukje wortel of stengel kan uitgroeien tot een nieuwe plant, waardoor tijdige en juiste aanpak cruciaal is. Heeft u deze plant in uw tuin? Meld dit dan via de website van Gemert-Bakel. Trek of steek nieuwe scheuten direct uit en verwijder zoveel mogelijk wortels. Doe de plant vervolgens in een goed afgesloten vuilniszak. Deze zak gooit u bij het restafval, in de grijze container. Gooi de Japanse duizendknoop niet in de groene container, op een composthoop of in een groenkorf. De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een buitenbrand in Bakel. Op een akker aan de Steengoed stond een aanzienlijk deel van het land in lichter laaien. De hulpdiensten kregen de melding in de loop van de middag en rukten direct uit. Al snel werd duidelijk dat het om een grotere brand ging dan aanvankelijk gedacht, maar na de brandweer opschaalde naar een middelbrand. Meer eenheden werden ingezet om de vlammenzee onder controle te krijgen. Na geruime tijd blussen had de brandweer de situatie onder controle. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

Tja, The Mavericks en Dance the Night Away. En helaas is de zanger van The Mavericks vorig jaar overleden in december. Raoul Malo werd slechts 60 jaar. Een hele goede middag. Welkom in OSR in de middag, deel 2. Tot aan 6 uur, het beste uit 6 decennia's. En een beetje verkoeling vinden we in Alaska. Hier is Kaola. I

Uit de tijd toen de platen nog uitkwamen op vinyl, was dit de B-kant van de single Honky Tonk Women. Dus een dubbele A-kant kunnen voorstellen. Een nummer van de LP Let It Bleed uit 1969 van de Rolling Stones. Ja, en onlangs is een nieuwe LP uitgekomen. En die klinkt nog net zo fris. You can't always get what you want. And here is Stan Ridgway, Camouflage.

Notorious B.I.G. No Money No Problems. En ze leende even een sampletje van Diana Ross. I'm Coming Out. En van de Tom O'Dell daarvoor met Another Love. Zometeen gaan we weer luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd duiken we nog even terug in de tijd met Status Quo en de Accident Prone.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïnse gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ja, dat waren er Peter Fox en de House am See. En dan bedoelt u dus eigenlijk een huisje aan het meer, want in Duitsland draaien ze alles om. Als je het hebt over een meer, dan bedoelen ze de zee. Elton John, I guess that's why they call it the blues.

De Go-Go Dolls en Iverson hadden de Beatles daarvoor. John Paul, George en Ringo. En de plaat waarmee ze wereldberoemd werden heette She Loves You. Hier was Phil Collins. En kijk eens door zijn ogen. Look through my eyes. En je weet niet.

0: Phil Collins, Look Through My Eyes. Zometeen is het weer tijd voor het nieuws van 5 uur. En de streeknieuws, maar we hebben nog iets van Miles Smith en Nile Horan uit de hitparade. Drive safe.
1: Or

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Vorige week schoot een federale immigratieagent in Houston een Mexicaanse immigrant dood tijdens een verkeerscontrole. Dat leidde in de VS tot veel protesten omdat het niet de eerste keer was. Later bleek het slachtoffer helemaal niet het doelwit van de federale operatie te zijn. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. De spanningen rond de belangrijke scheepvaartroute lopen verderop na nieuwe explosies op Iraanse doelen en Iraanse waarschuwingsschoten. Het Verenigd Koninkrijk neemt extra maatregelen tegen de Iraanse revolutionaire garde die als een gevaar voor de nationale veiligheid gaat gelden. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. Volgens satellietbeelden werkt Iran nu aan zeker 2 faciliteiten, terwijl de aandacht nu vooral uitgaat naar de spanningen rond de straat van Hormuz. Experts zijn bang dat Iran na de recente conflicten sneller zou kunnen inzetten op een kernwapen. Maar Iran blijft ontkennen dat het land een dergelijk programma nastreeft. Wel rijden er auto's af en aan naar tunnels bij een ondergronds nucleair complex. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat het vasthouden en overbrengen van Oekraïners in strijd is met het internationaal recht. De EU wil dat de lidstaten de druk op Rusland verder opvoeren. Vandaag wordt er in Brussel overlegd over het 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland. Alleen is daar nog altijd geen overeenstemming over. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regio Break.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Japanse duizendknoop hoort in de grijze container. Deze invasieve plant verspreidt zich razendsnel en veroorzaakt schade aan woningen en infrastructuur. Zelfs een klein stukje wortel of stengel kan uitgroeien tot een nieuwe plant, waardoor tijdige en juiste aanpak cruciaal is. Heeft u deze plant in uw tuin? Meld dit dan via de website van Gemert-Bakel. Trek of steek nieuwe scheuten direct uit en verwijder zoveel mogelijk wortels. Doe de plant vervolgens in een goed afgesloten vuilniszak. Deze zak gooit u bij het restafval, in de grijze container. Gooi de Japanse duizendknoop niet in de groene container, op een composthoop of in een groenkorf. De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een buitenbrand in Bakel. Op een akker aan de Steengoed stond een aanzienlijk deel van het land in lichter laaien. De hulpdiensten kregen de melding in de loop van de middag en rukten direct uit. Al snel werd duidelijk dat het om een grotere brand ging dan aanvankelijk gedacht, waarna de brandweer opschaalde naar een middelbrand. Meer eenheden werden ingezet om de vlammenzee onder controle te krijgen. Na geruime tijd blussen had de brandweer de situatie onder controle. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident. De dorpsraad Lieshout verwelkomt de nieuwe historische wandeling door Lieshout. De heemkundekring ontwikkelde, na grondige voorbereiding, een prachtige route. Deze is beschikbaar als app en als papieren versie. De digitale variant heet Wandelen door het verhaal van Lieshout en vind je in de Ontdek Laarbeek-app, waar al veel fiets- en wandelroutes voor kunst en natuur te vinden zijn. De papieren versie is verkrijgbaar bij het Bavaria Brouwerijcafé. De 3,7 kilometer lange route leidt langs belangrijke historische plekken in de kern van Lieshout. Speciaal voor deze route is ook mondelinge begeleiding beschikbaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regio Break.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

De soundtrack van de film Xanadu, die overigens wel een beetje populairder was dan de film, want dat werd min of meer een flop. Olivia Newton-John samen met ILO, geschreven door Jeff Lynne. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op deze maandagmiddag, de 13e juli. En we hebben weer het duo, destijds tenminste Daryl Hall en John Oates en The Maneater.

0: vandaag.
1: De Nederlandstalige muziek is uiterst populair de laatste tijd. En Robert van Hemert maakt daar even goed gebruik van. De grote zomerhit van, tenminste een van de vele zomerhits van dit jaar. Die heette Zandloopster. En we hadden Daryl Hall en John Oates samen als duo nog met The Man Eater. OSR 920 met Total Touch en Touch Me There. Hey.

Juwen, Juwen. Onlangs waren ze nog in Tilburg voor een live optreden. Girls on Film rijden we en we hadden Earth, Wind and Fire met Star. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd de Nederlandse zanger Ruben Heijn en de Elephants.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Als zanger had hij groot succes met het Never Rains in Southern California, de Free Electric Band, Down by the River en I'm a Train, I'm a Cuckoo Chain. En deze natuurlijk was ook een hele grote. Maar hij schreef ook vele hits voor anderen, zoals The Hollies, Starship, Whitney Houston, Leo Sayer en Diana Ross. En ga zo maar verder. Over zeg 9-2-0 met Sion die Crow op de maandagmiddag. En het is hemelse muziek. Hier is Heaven.

Afgelopen zaterdag hebben we nog even bij stilgestaan dat het alweer 25 jaar geleden was dat Herman Brood dacht dat hij kon vliegen. Hij sprong van een hotel af en dat betekende zijn dood. We draaiden nog even de Sleeping Bird van hem en Gabriella met Run a Woman. Die was Sting op OSR. If I ever lose my faith in you...

Boy George. Jarenlang was hij de frontman van Culture Club. Maar dit was zijn eerste solo-succes in 1987. Niet van hemzelf overigens, maar een nummer van David Gates. Maar wel in een eigen uitvoering. Everything I Own. En we hadden daarvoor Sting met If I Ever Lose My Faith in You. Hier is Chicago, Wishing You Were Here.

Chicago, Wishing You Were Here. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur Tom Holland en de rest van de collega's in het avondprogramma De Avond Door. Ik wens je nog een hele fijne, zwoele zomeravond. En we hebben nog Adele voor je. Rumor has it. Tot morgen.

0: 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Ook opent er deze week een dagopvang op het terrein, zodat asielzoekers niet langer buiten hoeven te wachten. Minister Van den Brink wil daarmee de onrust en overlast rond het centrum terugdringen. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Volgens de minister blijven de maatregelen tijdelijk en is extra opvang elders in het land hard nodig. 6 slachtoffers van de grote natuurbrand in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om mensen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Het dodental staat nu op 13 nadat gisteren een 93-jarige Britse vrouw in het ziekenhuis overleed. De brand brak donderdag uit bij Los Gallardos en verspreidde zich razendsnel. Sommige mensen overleden toen ze probeerden te vluchten. De autoriteiten zijn nu de andere slachtoffers aan het identificeren met behulp van DNA-onderzoek. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Vorige week schoot een federale immigratieagent in Houston een Mexicaanse immigrant dood tijdens een verkeerscontrole. Dat leidde in de VS tot veel protesten omdat het niet de eerste keer was. Later bleek het slachtoffer helemaal niet het doelwit van de federale operatie te zijn. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien tot 10% minder melk. Ook groeit er te weinig gras voor het vee en is er dus later ook onvoldoende hooi. Boeren zetten extra ventilatoren en watervernevelaars in, waardoor de energiekosten flink oplopen. Kaasmakers waarschuwen dat de aanhoudende hitte de productie en de prijs van de Parmezaanse kaas onder druk zet. Want de rijpende kazen moeten ook gekoeld worden. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het bestuur van Toeristisch Laarbeek heeft een nieuw lid, Jolande Kuipers uit Arle-Rikstel. Kuipers, mede-eigenaar van de kleinschalige camperplaats Krooi, versterkt het bestuur dat nu uit 7 personen bestaat. Zij heeft de functie aanvaard omdat ze het werk van Toeristisch Laarbeek voor de recreatie- en toerismesector in de gemeente van groot belang vindt. Laarbeek is aantrekkelijk voor met name mensen die van de rust en ruimte houden, wat Laarbeek kan bieden. Het bestuur is verheugd met een ondernemer die haar eigen ervaringen meebrengt om meer mensen naar Laarbeek te trekken. De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een buitenbrand in Bakel. Op een akker aan de Steengoed stond een aanzienlijk deel van het land in lichter laaien. De hulpdiensten kregen de melding in de loop van de middag en rukten direct uit. Al snel werd duidelijk dat het om een grotere brand ging dan aanvankelijk gedacht, maar na de brandweer opschaalde naar een middelbrand. Meer eenheden werden ingezet om de vlammenzee onder controle te krijgen. Na geruime tijd blussen had de brandweer de situatie onder controle. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident. Piet van Dijk van koor Kunst en Vermaak in Bakel is door voorzitter Ank Jonkers geëerd met een gouden G-sleutel voor zijn 50-jarig jubileum. Piet werd in 1953 lid en voltooide, met een pauze, nu in 2026 zijn 50 jaar lidmaatschap. Hij maakte alle dirigenten mee. Piet heeft veel voor het koor betekend, onder meer door zijn idee voor de jaarlijkse boekenbeurs en zijn inzet bij Sinterklaasactiviteiten. Piet is ook bekend om zijn creatieve knutselwerk en als wijnboer. Als tenor moest hij door gezondheid stoppen met zingen, maar blijft als rustend lid betrokken. Bestuur en leden danken hem voor zijn trouw en hart voor het koor. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
4: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De A.

Weet je, country muziek op zijn tijd kan nooit geen kwaad. Zeker als dat van Juice Newton is. Dat waren de Queen of Hearts. En zo begonnen wij deze maandagavond. Hopelijk heb je een fijn weekend gehad. Lekker van de zon genoten. Lekker gebarbecued, denk ik zo. En nu gaan we alweer een aantal dagen tegenaan met de werkweek. En het is in ieder geval weer maandagavond 6 uur geweest. Tot aan 10 uur tijd voor de avond door. Nu muziek van The Moody Blues, Question. Zometeen The Counting Crows. Onlangs nog bij Concert at Sea. En ze gaan zingen Mr. Jones.

0: Let's go.
1: Nog steeds nummer 1 in de top 40. Ik dacht, misschien gaat Rutger van Waardenveld Shakira wel aan de kant duwen. Maar nee, ze blijft nog een weekje bovenaan staan met het lied van het voetbal 2026. Shakira met Burna Boy en Die Die. En daarvoor hadden we Chris Andrews en To Whom It Concerns. Ik ga zo meteen eens op zoek naar een eendagsvlieg in One Hit Wonder. Maar voor het zover is driver Simply Red met Sunrise. En hier is Satiris Christus en Louise.

mooie sample gehoord van Del Hall en Joe Loos. Dat hoorde je wel in deze Sunrise van Simply Red. En daarvoor Circus Crystals en Louise. Tijd geworden voor onze indagsvlieg, onze One Hit Wonder. En wat voor een leuke plaats zijn in 1978. Evelyn Champagne King, dat is de dame die gaat zingen zometeen 8 weken tot 40. 18 was de hoogste notering. En ze zingt over Shame.

Cedar Garrett deed er ooit mee met Michael Jackson. Dit samen met Dan Edwards. Don't Look Any Further. Daarvoor Carly Rae Jepsen, I Really Like You. En onze eendagslied, dat was er eentje van Evelyn Champagne King en Shame. Ik ga genieten, jullie hopelijk ook, van deze van John Legend. Want heeft die man mooie muziek gemaakt, hè? PDA, We Just Don't Care.

Heerlijke klanken van de Small Faces uit de jaren 60. Dat was Tin Soldier, gevraagd door John Legend en PDA We Just Don't Care. OZR 920, de avond door tot aan 10 uur straks. Om 7 uur Kees Vergooy, 8 uur Peter Boer en om 9 uur Pedro Leenders. En van 10 tot 12 Berend Koenders voor de nacht begint.

De Liefdestrein bezongen door de OJ's. Daarvoor hadden wij Daluxe. Ook zo'n mooi vergeten liedje van de jaren 90. Het nummer heette Don't Talk Innocence. We gaan op naar het nieuws van 7 uur met zometeen nog Terrence Trent D'Arby, Wishing Well. En hier is Harry Styles en American Girls. Fijne avond en ben er graag morgenavond weer om 6 uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. Ze willen samen nieuwe onderscheppingsraketten ontwikkelen en kennis delen. De landen willen ook de militaire vereisten en de regels gelijk trekken. Oekraïne kampt met een tekort aan Amerikaanse Patriot-raketten, terwijl Rusland de productie van zijn aanvalsraketten opvoert. De 10 landen hopen dat meer Europese partners zich snel bij het initiatief aansluiten. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Ook opent er deze week een dagopvang op het terrein, zodat asielzoekers niet langer buiten hoeven te wachten. Minister Van den Brink wil daarmee de onrust en overlast rond het centrum terugdringen. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Volgens de minister blijven de maatregelen tijdelijk en is extra opvang elders in het land hard nodig. Er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Minister Van Veldhoven breidt de regeling verder uit met onder meer producenten van kunstmest, glas, steenwol en keramiek. Ook wordt de subsidie sneller uitbetaald. Voor de regeling is in totaal 318 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is opgezet als compensatie voor de hogere stroomkosten die het gevolg zijn van het Europese emissiehandelssysteem. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien tot 10% minder melk. Ook groeit er te weinig gras voor het vee en is er dus later ook onvoldoende hooi. Boeren zetten extra ventilatoren en watervernevelaars in, waardoor de energiekosten flink oplopen. Kaasmakers waarschuwen dat de aanhoudende hitte de productie en de prijs van de Parmezaanse kaas onder druk zet. Want de rijpende kazen moeten ook gekoeld worden. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Japanse duizendknoop hoort in de grijze container. Deze invasieve plant verspreidt zich razendsnel en veroorzaakt schade aan woningen en infrastructuur. Zelfs een klein stukje wortel of stengel kan uitgroeien tot een nieuwe plant, waardoor tijdige en juiste aanpak cruciaal is. Heeft u deze plant in uw tuin? Meld dit dan via de website van Gemert-Bakel. Trek of steek nieuwe scheuten direct uit

0: en verwijder zoveel mogelijk wortels. Doe de plant vervolgens in een goed afgesloten vuilniszak. Deze zak gooit u bij het restafval, in de grijze container. Gooi de Japanse duizendknoop niet in de groene container, op een composthoop of in een groenkorf. Het bestuur van Toeristisch Laarbeek heeft een nieuw lid, Jolande Kuipers uit Arle-Rikston. Kuipers, mede-eigenaar van de kleinschalige camperplaats Krooi, versterkt het bestuur dat nu uit 7 personen bestaat. Zij heeft de functie aanvaard omdat ze het werk van Toeristisch Laarbeek voor de recreatie- en toerismesector in de gemeente van groot belang vindt. Laarbeek is aantrekkelijk voor met name mensen die van de rust en ruimte houden, wat Laarbeek kan bieden. Het bestuur is verheugd met een ondernemer die haar eigen ervaringen meebrengt om meer mensen naar Laarbeek te trekken. De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een buitenbrand in Bakel. Op een akker aan de Steengoed stond een aanzienlijk deel van het land in lichter laaien. De hulpdiensten kregen de melding in de loop van de middag en rukten direct uit. Al snel werd duidelijk dat het om een grotere brand ging dan aanvankelijk gedacht, maar na de brandweer opschaalde naar een middelbrand. Meer eenheden werden ingezet om de vlammenzee onder controle te krijgen. Na geruime tijd blussen had de brandweer de situatie onder controle. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De

Het komt alweer uit 1977 alweer. En het was toen destijds ook een troetelschijf. En de Hollies die hebben het eigenlijk een klein beetje voor de fun opgenomen. Een klein beetje meedoen met die disco scene destijds. En Wiggle That What's It? Ik ben het na gaan zoeken. Maar What's It is eigenlijk een soort zoutje van kaas. Ja, en in Engeland is dat mateloos populair. En wat dat nou met Wiggle te maken heeft, geen flauw idee. Maar goed, maakt niet uit. Welkom te 7 over 7. Dit is deel 2 van jouw avond door de Poëzet 920.

We doen het allemaal wel eens, geloof ik. Ben je op vakantie, dan koop je zo'n luchtbed. En dan lig je daar lekker op in je zwembad. En je kunt ook op zee liggen. Nou, een jongetje die op vakantie was in Turkije, die kwam wel van een hele koude kermis thuis. Want die ging met zijn luchtbed inderdaad de zee op. En zonder dat hij het in de gaten had, dreef hij maar van de kust af. Dus uiteindelijk de kustwacht moest hij weer terughalen.

0: LP van de week of CD van de week. Die nieuwe van de Rolling Stones. Nou, Bospop, het festival heeft donderdagavond de grootste luistersessie van het nieuwe album van de Rolling Stones. Ze staan zelf niet op Bospop, maar er is een video opgenomen met Mick Jagger. En ze kunnen op een heel groot scherm alle nummers zien.
1: Ja.

kreeg uiteindelijk een beetje bekendheid toen zij meespeelde met Nina Hagen samen in de film met Herman Brood in 1980. En dit was haar grootste hit. En het leuke is dat ze is van oorsprong saxofoniste. En dat oeha oeha in dat muziekstukje, dat doet ze om te laten zien hoe hoog

ze hadden één ding gemeen met nog zo'n hele grote groep. Ze kwamen uit Zweden. En na Roxette en ABBA stonden ze eigenlijk nummer 3... met de meest verkopende cd's, enzovoort, enzovoort. En staan ook in het rijtje met meest succesvolle cd's.

Het is leuk. Het is alweer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze maandag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En kun je helemaal niet slapen. Ook nog een hele mooie nachtprogrammering. En wat mij betreft, tot morgen, zelfde tijd, zelfde zend. Tot dan. Hoi.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging komt. Vorige week stopten de beide organisaties nog vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De EU is fel tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Aanleiding is een plan van de Amerikaanse president Trump om 20% tol te heffen op de scheepvaart door de zeestraat. Berendsen zegt dat vrije doorvaart niet onderhandelbaar is. De doorgang door de straat van Hormuz was altijd gratis en moet dat ook blijven, zo vertelde EU-buitenlandchef Callas na afloop van de bijeenkomst in Brussel. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. Ze willen samen nieuwe onderscheppingsraketten ontwikkelen en kennis delen. De landen willen ook de militaire vereisten en de regels gelijk trekken. Oekraïne kampt met een tekort aan Amerikaanse Patriot-raketten, terwijl Rusland de productie van zijn aanvalsraketten opvoert. De 10 landen hopen dat meer Europese partners zich snel bij het initiatief aansluiten. En er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Minister Van Veldhoven breidt de regeling verder uit met onder meer producenten van kunstmest, glas, steenwol en keramiek. Ook wordt de subsidie sneller uitbetaald. Voor de regeling is in totaal 318 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is opgezet als compensatie voor de hogere stroomkosten die het gevolg zijn van het Europese emissiehandelssysteem. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. De brandweer is maandagmiddag rond 3 uur gealarmeerd voor een autobrand aan de Erpseweg in Boekel. Daar was een bestelbus tijdens het rijden in brand gevlogen. De bestuurder moest de ruit inslaan om uit de auto te komen, omdat de deur van binnenuit niet meer te openen was. De auto stond in lichte laaien. De brand verspreidde zich naar de berm en een nabijgelegen maïsveld. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder gecontroleerd omdat hij rook had ingeademd. Na een seizoenlange spannende strijd bij de jeugd van badmintonclub Lieshout heeft Teun Schepers beslag weten te leggen op de Leo Bos trofee. Deze trofee is voor diegene die aan het einde van het seizoen bovenaan eindigt in de interne laddercompetitie. Teun bleef Hilke Klomp, de winnaar van vorig jaar, voor. Hilke werd tweede.

0: en Jim Schrama derde. Naamgever Leo Bos kwam de prijs persoonlijk uitreiken. Bos was de eerste voorzitter van de Lieshoutse badmintonvereniging en heeft in het verleden de vereniging samen met een aantal actieve leden opgebouwd. De opbrengst van de Wereldboekenmarkt die eind mei in Manege de Stap in de Mortel werd gehouden, is gebruikt voor het slaan van een waterput in het dorp Mefambisse in centraal Mozambique. Enkele plaatselijke vaklui hebben daar binnen 3 weken het project gerealiseerd, zonder bemoeienis van de overheid of buitenlandse NGO's. De waterput is op een centrale plek in het dorp en makkelijk bereikbaar voor iedereen. De 3000 inwoners zijn blij dat ze geen 5 kilometer meer hoeven te lopen om aan helder drinkwater te komen. Met een feestelijke ceremonie is de waterput vorige week officieel in gebruik genomen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroepweelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

De trots Venus van de Shocking Blue in de jaren 60, 70. Maar Bananarama die maakte hun eigen versie. En dat deden ze helemaal niet verkeerd. En scoorde gewoon met Venus nog een keer een hit in Nederland. Ik moet trouwens denken aan die videoclip van deze dames van Venus. Dat je dan die zogenaamde vlammen om hun heen zag. Ik denk die dames zullen het warm hebben. Maar hey, dan heb ik geen vlammen nodig vandaag de dag. Het is warm genoeg. Hey. En wat was het gezellig afgelopen weekend, hè? Ja, wat hebben we het leuk gehad met onze locatieuitzendingen. Ik mag het nu weer gewoon vanuit de studio doen. Hier bij OSR 920. En dat is ook... Nou, even weer anders. Ja, ik heb de airco weer op standje Eskimo staan. Dus het is lekker koud. En de warmte die komt weer uit de radio. En dat doen we met die SOS-band. Just Be Good To Me, Lou Rawls en Lost Frequencies. Ze komen er allemaal aan.

Avond, ben je al een beetje in het ritme van weer werken en zo, het weekend achter de rug. Ja, ik moest er ook nog even een klein beetje inkomen vandaag inderdaad. Maar inderdaad, we gaan er gewoon weer lekker tegenaan. En dat deden we met Live It All, muziek van The Last Frequencies. En heerlijke muziek van die man met die hele mooie warme stem, Lou Rawls. En You Never Find Another Love Like Mine. En het eerste was natuurlijk de SOS Band, het origineel van Just Be Good To Me. Later nog eens een keer uitgevoerd als Dub Be Good To Me. Ja, dat was in de jaren 90. Nu gaan we ook iets uit de jaren 90 draaien. Deze van CJ Lewis.

altijd in één adem genoemd wordt als we het over Softcell hebben. Ja, ze hebben nogal meer gemaakt, maar dit was wel de allergrootste. En dat draaien wij op de maandagavond hier bij OZR. De avond door met Tainted Love, inderdaad.

0: Ja, ik vraag me dan af wat zou er met die Michel Tello gebeurd zijn. Hij heeft één hit gehad, alweer wat jaartjes geleden, 2017 alweer. En Aisil Tepeco, ja, die zou bijna denken, maak er gewoon nog een keer een leuk plaatje. Maar misschien denkt hij ook bij zichzelf, ja, het is allemaal prima zo, ik heb geld zat met die ene hit. En ik ga lekker ergens op een eilandje lekker simpel leven. En dan kan het ook allemaal goed zijn, hè. Je doet het zoals jij het wil, inderdaad. En wij doen dat ook hier bij OZ 920. Want we gaan weer eens even kijken in de geschiedenisboekjes van vandaag. 13 juli in 1958 gebeurde het dat Buddy Holly bijna verdrinkt als hij het meer in Wisconsin probeert over te zwemmen. Het is allemaal goed afgelopen, tenminste toen nog wel. Nou, zwemmen, dat was niet zijn sterkste kant waarschijnlijk. In een achterafclub in Birmingham in Engeland is er op in 1968 op 13 juli een klein bandje aan het spelen. Het heet Black Sabbath en dat is dan voor het eerst op een podium te zien. Dus dat gebeurde in 1968. In 1977 is er in New York een hele grote stroomstoring op 13 juli, waarbij heel New York in het donker wordt gezet. En door de armoede en de werkloosheid in de stad worden veel winkels geplunderd. Alarminstallaties die werken niet. En later verschijnt er dan ook de single van The Tramps, Where Were You When The Lights Go Out in New York City. En dan hebben we de jarigen van vandaag. Dat zijn onder andere acteur Harrison Ford, presentatrice Eva Jinek. Maar ook van The Birds hebben we Roger McQuinn. En die gaan we draaien.
1: Peter Boer.

0: Mooie.
1: Mooie uitvoering van de Fast Car. Luke Combs hoorde je hier bij OSR 920. Origineel was van Tracy Chapman in de jaren 80. Maar ze hebben het ook een keer samen op een podium gedaan. Daar heb ik een tijdje terug nog op YouTube een hele mooie opname van gezien. Moet je maar eens opzoeken. Luke Combs samen met Tracy Chapman. Zeker de moeite waard. Moet je maar eens opzoeken. Hey, zometeen. Bill Withers en Grover Washington. Ken je die nog? Maar eerst deze dame, Tammy Wynette. We waren er even vergeten, maar ze was er weer in de jaren 90, samen met de KLF.
2: They're just a

Ach, en wat als Karen Carpenter en Mama Cash samen een broodje hadden gedeeld, hè? Dan had de hele wereld er toch nu heel anders uitgezien, denk ik. Muzikaal gezien in ieder geval. Karen Carpenter samen met haar broer Richard. En dat heette dan de Carpenters. Hun uitvoering van Jambalaya is ook leuk. Want er zijn zoveel uitvoeringen van Jambalaya. Je kan er elke dag wel eentje draaien. En dan heb je nog nooit dezelfde aan het eind van de week gehoord, hè? Hey, ik zeg veel plezier zometeen met Petro. Hij is er na het

0: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Hij schrijft dat Amerikaanse strijdkrachten op 7 juli defensieve aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Zijn melding kan leiden tot discussie over de bevoegdheid van de president om weer oorlogshandelingen uit te voeren. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages, maar mogelijk hadden die schepen hun transponder uitstaan. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. De oefeningen met het Oekraïnse leger vinden de komende maanden plaats in buurlanden. De troepenmacht moet worden ingezet zodra er een staakt het vuren komt met Rusland. Nederland werkt daarnaast met Oekraïne en nog 9 andere Europese landen aan gezamenlijke raketverdediging en de productie van meer drones. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging.

0: beveiliging komt. Vorige week stopten de beide organisaties nog vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. En de EU is fel tegen tolheffing in de Straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Aanleiding is een plan van de Amerikaanse president Trump om 20% tol te heffen op de scheepvaart door de zeestraat. Berendsen zegt dat vrije doorvaart niet onderhandelbaar is. De doorgang door de Straat van Hormuz was altijd gratis en moet dat ook blijven, zo vertelde EU-buitenlandchef Callas na afloop van de bijeenkomst in Brussel. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Bibliotheek De Lage Beemde geeft samen met Sister Moed Wereldkeuken in Geemert op dinsdag 4 augustus een kookworkshop voor kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders of grootouders. Kinderen lezen in de vakantie vaak minder of helemaal niet. Maar lezen wordt wel leuk als je er iets lekkers mee maakt. Eerst gaan de kinderen groente oogsten in de moestuin, recepten lezen en vervolgens samen gerechten maken uit verschillende landen. De workshop van de Heuvel 4 in Geemert duurt van 9:30 tot 1 uur. Breng een schort mee naar de workshop. Inschrijven kan via bibliotheeklagebeende.nl. In Laarbeek wordt eind augustus en begin september Blackout Poetry gegeven. Een creatieve manier om een gedicht te maken. Je gebruikt een bestaande tekst uit een oud boek. Door woorden te kiezen en andere woorden weg te strepen, ontstaat vanzelf een nieuw gedicht. Daarna kan het gedicht worden versierd. Aan de workshop, die wordt gegeven bij de bibliotheken in Aarderiksel en Beekendonk, kan jong en oud deelnemen. Op woensdag 26 augustus in de jeugdbibliotheek De Dreef in Aarderiksel en woensdag 2 september in bibliotheek Beekendonk van 2 tot 3. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. Jarenlang voer Einze Keizer als kind met zijn vader mee over de Nederlandse waterwegen. Door long covid kan hij niet meer werken in de beroepsvaart, maar varen zal hij nooit opgeven. Nu vaart hij nog één keer samen met DTV Nieuws over de voor hem zo bekende Zuid-Willemsvaart naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van het kanaal. Deze week elke dag een nieuwe aflevering. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
3: Petro Leenders.

heerlijke muziek om s'avonds nog even buiten te zitten met een drankje erbij. Jazeker. Gideon Park, alle Beach Boy hits die kwamen voorbij in de Beach Boy Gold medley was dat, ja. 24/7 hoorde je ook, Slave to the Music. Even rustige van Linda Ronstadt. Prachtige muziek. You're No Good.

en Tina. Samen deden ze het. Inderdaad, Rondé hoorde je ook met Bright Eyes. En hier is de Dizzy Mans.

Delegation, Nederlands bandje. Inderdaad, een LTD, die hoorde je ook. Back in Love Again, zongen zij voor ons. Was een hele mooie, maar ja, zeker. Even mee dansen met deze ook. En natuurlijk Dave Dundas en de Jeans On.

We play that funky music op OSN 29.0 en Nick Kamen, I Promised Myself. Wat een grote hit was dat destijds, zeker weten. Avicii hoorde je ook, Wake Me Up. En hier is Fleetwood Mac, dat me heet Dusk. En ik wens je straks na 10 veel plezier met Berend. Wat mij betreft, graag tot morgen, dag.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. Het graf blijkt van Paser te zijn, een vizier en later hoge priester onder de farao's Seti I en Ramses II. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. Daarna moet de graftombe worden opengesteld voor bezoekers. Bij Luxor liggen onder meer het Dal der Koningen en het Dal der Edelen, waar nu al jaarlijks miljoenen toeristen op afkomen. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Hij schrijft dat Amerikaanse strijdkrachten op 7 juli defensieve aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Zijn melding kan leiden tot discussie over de bevoegdheid van de president om weer oorlogshandelingen uit te voeren. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages, maar mogelijk hadden die schepen hun transponder uitstaan. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. De oefeningen met het Oekraïnse leger vinden de komende maanden plaats in buurlanden. De troepenmacht moet worden ingezet zodra er een staakt het vuren komt met Rusland. Nederland werkt daarnaast met Oekraïne en nog 9 andere Europese landen aan gezamenlijke raketverdediging en de productie van meer drones. En de Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Binnenlandminister Nunez maakte de arrestaties vanavond bekend op televisie. Hij zei dat in Frankrijk de afgelopen tijd in totaal 59 mensen zijn opgepakt wegens opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Frankrijk zit nu in zijn 3e hittegolf van het jaar en voor een deel van het land geldt code rood vanwege de hoge temperaturen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. De Esperloop, een riviertje in de gemeente Gemert Bakel, valt benedenstrooms bijna droog. Waterschap AMA's heeft als protocol om in tijden van droogte door middel van opgepompt grondwater droogval in de Esperloop te voorkomen. Hierdoor kan het oppervlaktewater aangevuld worden voor natuurdoeleinden. Dit is noodzakelijk voor behoud van de huidige hoge ecologische waarde voor soorten zoals de bijzondere gewone bronlibel. Deze beschermde soort komt voor in

0: het bosgebied bij de Esperloo en heeft stromend water nodig. Er wordt nu grondwater opgepompt om de Esperloop van een beetje extra water te voorzien. Heemkunde Het Hof van Liesent heeft gewerkt aan een historische wandelroute door de bebouwde kom van Lieshout. Deze wordt vrijdag 17 juli om 13:30 onthuld door de wethouders Monika Slaats en Nicole Otte op de kiosk aan de Heuvel. De wandelroute is uitgezet met foto's langs voormalige historische gebouwen en is op papier beschikbaar, maar ook te volgen via een app. De mondelingenbegeleiding is zowel in het Liesents dialect als in gewoon Nederlands te beluisteren. De papierroute is verkrijgbaar bij Bavaria Brouwerij Café in Lieshout. De app is te downloaden onder de naam Ontdek Laarbeek App. Wie op zoek is naar een boek voor de zomervakantie of voor een aanvulling van zijn boekenkast, kan tijdens de zomervakantie terecht bij de bibliotheek in Gemert en in Beekendonk voor de zomerboekverkoop. Voor een zacht zomerprijsje worden afgeschreven boeken aangeboden die nog volop leesplezier bieden. Of je nu een spannend boek zoekt voor op de camping, een verhaal voor op het strand of een boek voor thuis, er is voor elke lezer iets te vinden. De boekverkoop is geopend tijdens de bemande uren van de bibliotheek en loopt de hele zomervakantie. Kijk voor de openingstijden op bibliotheeklagebeemde.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroepweelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Voor de nacht begint. Koenders.

Boxy Music met Dance Away. Hey, het is maandagavond 10 uur geweest voor de nacht begint. Samen met Maria Carey, waar we mee begonnen, Emotions, gaan we nu naar plaat nummer 3. Giolo, Jennifer Lopez dus, en Pitbull, On The Floor.

Muziek van East 17, It's Alright uit de 90s. Chris Rea, die heeft veel albums gemaakt, maar ook veel albums opnieuw gedaan. En als we dit nummer beluisteren, terug te vinden op een album uit 2003, is dat de eerste versie van All Summer Long. Maar On The Beach staat hij ook. Dan is hij heerlijk wat rustiger. Maar goed, je moet die handen ook een keer draaien. Nu dus.

0: De Dust en de Wind van Kansas. Album van de week is deze week. Ja, daar konden we niet omheen. De Rolling Stones nieuwe album Foreign Tongues. Hier, de meningen zijn verdeeld. We zullen dat vrijdag weten of die lekker is. Nou, mijn vinkje staat er al achter dat die lekker is. We gaan nu draaien Back in Your Life.
1: Album van de week.

Ze waren razend populair in de jaren destijds. Sandy Coast, The Eyes of Jenny, is een van die mooie nummers. Voltage nu, hier is How Lucky Am I?

Link wat power in dit nummer van Curtis Mayfield. Move on op. Ik hoorde hem regelmatig, iets van Curtis. Lionel Richie, ook geen, laten we maar zeggen, gast die een paar hitjes heeft gemaakt. Nee. Mooie dingen. Onder andere het hele album Can't Slow Down uit 1983 was mooi. Hier is Love Will Find A Way.

Muziek van R.E.M. Drive brengt ons bijna het Radio Nieuws en Regio Break. Maar allereerst nog even iets van Cameron Whitecomb. Nieuwe single Kingdom of Fear.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Bij een schietpartij in Rotterdam is afgelopen avond een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden die bij zijn arrestatie getaserd moest worden. Er werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar de chauffeur en ook de ongeveer 10 passagiers die achter in de bus zaten bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij in Rotterdam en roept getuigen, dan wel mensen met beelden op, om zich te melden. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. Het graf blijkt van Paser te zijn, een vizier en later hoge priester onder de farao's Seti I en Ramses II. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. Daarna moet de graftombe worden opengesteld voor bezoekers. Bij Luxor liggen onder meer het Dal der Koningen en het Dal der Edelen, waar nu al jaarlijks miljoenen toeristen op afkomen. En de Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Binnenlandminister Núñez maakte de arrestaties vanavond bekend op televisie. Hij zei dat in Frankrijk de afgelopen tijd in totaal 59 mensen zijn opgepakt wegens opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Frankrijk zit nu in zijn derde hittegolf van het jaar en voor een deel van het land geldt code rood vanwege de hoge temperaturen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Het jaarlijkse hoogtepunt bij het Alzheimercafé in Geemert Bakel Laarbeek is het zomercafé dat dit jaar wordt gehouden in het buurthuis in Mariehout. De bezoekers worden dinsdag 4 augustus om 3 uur verwacht. Bij mooi weer kan er gewandeld worden door het nabijgelegen processiepark of de Loedersgrot kan bezocht worden. De bezoekers worden vanaf 4:30 vermaakt door het duo Annie en Greet. Als de souvenirs brengen zij muziek, toneel, dans en humor. Daarna wordt een hapje gegeten en om 7 uur wordt weer afscheid genomen. Aanmelden voor deze middag kan tot 20 juli per mail bij Ger Aerts. ger.aerts@gmail.com. In Laarbeek wordt eind augustus en begin september Blackout Poetry gegeven. Een creatieve manier om een gedicht te maken. Je gebruikt een bestaande tekst uit een oud boek. Door woorden te kiezen en andere woorden weg te

0: strepen ontstaat vanzelf een nieuw gedicht. Daarna kan het gedicht worden versierd. Aan de workshop, die wordt gegeven bij de bibliotheken in Aarderiksel en Beekendonk, kan jong en oud deelnemen. Op woensdag 26 augustus in de jeugdbibliotheek De Dreef in Aarderiksel en woensdag 2 september in bibliotheek Beekendonk van 2 tot 3. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. De opbrengst van de Wereldboekenmarkt die eind mei in Manege de Stap in de Mortel werd gehouden, is gebruikt voor het slaan van een waterput in het dorp Mefambisse in centraal Mozambique. Enkele plaatselijke vaklui hebben daar binnen 3 weken het project gerealiseerd, zonder bemoeienis van de overheid of buitenlandse NGO's. De waterput is op een centrale plek in het dorp en makkelijk bereikbaar voor iedereen. De 3000 inwoners zijn blij dat ze geen 5 kilometer meer hoeven te lopen om aan helder drinkwater te komen. Met een feestelijke ceremonie is de waterput vorige week officieel in gebruik genomen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroepweelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Muziek van Bob Marley en de Wailers opende het tweede gedeelte van Voor de Nacht Begint. We hadden trouwens ook nog een werkje van Frida. We gaan door met het draaien van plaatjes. The Real Thing. Can't Get By Without You.

Alex Warden en Passenger. Heet voor een albumtrack. Wordt er eentje van Neil Young. Harvest is een van de mooiste albums van Neil Young. Heeft die andere, die zijn ook niet mis. Maar goed, in mijn lijstje staat deze bovenaan. 1972 is het als het album uitkomt. Het nummer wat we gaan draaien is Old Man.

Bruce Springsteen, nog steeds actief. Toffer dan de rest, kunnen we daarmee ook wel even een statement maken voor deze man. Supremes, hier is Love Is Here and Now You're Gone.

Muziek van de Sugar Babes, Round and Round. We gaan het even hebben over stijl. Neil de Bouvry, die kent iedereen wel. Maar hij heeft ooit een verzamelcd'tje gemaakt voor, laten we zeggen, zijn bedachte interieurtjes muziek te vertonen. En dat levert dit nummer op. Raccoon featuring Rose Max. El Luande. Een Mimosa Avant Garden Mix is dat. Uit 2003. Een verzamelaartje met mooie, rustige stukken.

Eros Ramazzotti en Tina Turner en Cosa della Vita. Laatste albumtrack voor deze show voor vandaag is Ilse de Lange is aan de beurt. Ilse de Lange, The World of Hurt, zo heet het album uit 1998. Daarvan draaien we Just Like the Moon.

En zo zien we dat het bijna tijd is om er van tussen te gaan. Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen. Een nieuwe aflevering van Voor de Nacht Begint. We laten hier met Boston. Don't Look Back.

0: aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jetten noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Jarenlang voer Einze Keizer als kind met zijn vader mee over de Nederlandse waterwegen. Door long covid kan hij niet meer werken in de beroepsvaart, maar varen zal hij nooit opgeven. Nu vaart hij nog één keer samen met DTV Nieuws over de voor hem zo bekende Zuid-Willemsvaart naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van het kanaal. Deze week elke dag een nieuwe aflevering. In Laarbeek wordt eind augustus en begin september Blackout Poetry gegeven. Een creatieve manier om een gedicht te maken. Je gebruikt een bestaande tekst uit een oud boek. Door woorden te kiezen en andere woorden weg te strepen ontstaat vanzelf een nieuw gedicht. Daarna kan het gedicht worden versierd. Aan de workshop die wordt gegeven bij de bibliotheken in Aarderiksel en Beekendonk kan jong en oud deelnemen. Op woensdag 26 augustus in de jeugdbibliotheek De Dreef in Aarderiksel en woensdag 2 september in bibliotheek Beekendonk van 2 tot 3. Aanmelden kan via bibliotheeklagerbeemde.nl. De Esperloop, een riviertje in de gemeente Geemert-Bakel, valt benedenstrooms bijna droog. Waterschap AMA's heeft als protocol om in tijden van droogte door middel van opgepompt grondwater droogval in de Esperloop te voorkomen. Hierdoor kan het oppervlaktewater aangevuld worden voor natuurdoeleinden. Dit is noodzakelijk voor behoud van de huidige hoge ecologische waarde voor soorten zoals de bijzondere gewone bronlibel. Deze beschermde soort komt voor in het bosgebied bij de Esperlo en heeft stromend water nodig. Er wordt nu grondwater opgepompt om de Esperloop van een beetje extra water te voorzien. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de Straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In Laarbeek wordt eind augustus en begin september Blackout Poetry gegeven. Een creatieve manier om een gedicht te maken. Je gebruikt een bestaande tekst uit een oud boek. Door woorden te kiezen en andere woorden weg te strepen, ontstaat vanzelf een nieuw gedicht. Daarna kan het gedicht worden versierd. Aan de workshop die wordt gegeven bij de bibliotheken in Aarderiksel en Beekendonk kan jong en oud deelnemen. Op woensdag 26 augustus in de jeugdbibliotheek De Dreef in Aarderiksel en woensdag 2 september in bibliotheek Beekendonk van 2 tot 3. Aanmelden kan via bibliotheeklagerbeemde.nl. Na een seizoenlange spannende strijd bij de jeugd van badmintonclub Lieshout heeft Teun Schepers beslag weten te leggen op de Leo Bos trofee. Deze trofee is voor diegene die aan het einde van het seizoen bovenaan eindigt in de interne laddercompetitie. Teun bleef

0: De bezoekers worden dinsdag 4 augustus om 3 uur verwacht. Bij mooi weer kan er gewandeld worden door het nabijgelegen processiepark of de Loedersgrot kan bezocht worden. De bezoekers worden vanaf 4:30 vermaakt door het duo Annie en Greet. Als de souvenirs brengen zij muziek, toneel, dans en humor. Daarna wordt een hapje gegeten en om 7 uur wordt weer afscheid genomen. Aanmelden voor deze middag kan tot 20 juli per mail bij Ger Aerts. ger.aerts@gmail.com. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroepweelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de Straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Heemkunde Het Hof van Liesent heeft gewerkt aan een historische wandelroute door de bebouwde kom van Lieshout. Deze wordt vrijdag 17 juli om 13:30 onthuld door de wethouders Monika Slaats en Nicole Otte op de kiosk aan de Heuvel. De wandelroute is uitgezet met foto's langs voormalige historische gebouwen en is op papier beschikbaar, maar ook te volgen via een app. De mondelinge begeleiding is zowel in het Liesents dialect als in gewoon Nederlands te beluisteren. De papierroute is verkrijgbaar bij Bavaria Brouwerij Café in Lieshout. De app is te downloaden onder de naam Ontdek Laarbeek App. Wie op zoek is naar een boek voor de zomervakantie of voor een aanvulling van zijn boekenkast, kan tijdens de zomervakantie terecht bij de bibliotheek in Gemert en in Beek en Donk voor de zomerboekverkoop. Voor een zacht zomerprijsje worden afgeschreven boeken aangeboden die nog volop leesplezier bieden. Of je nu een spannend boek zoekt voor op de camping, een verhaal voor op het strand of een boek voor thuis, er is voor elke lezer iets te vinden. De boekverkoop is geopend tijdens de bemande uren van de bibliotheek en loopt de hele zomervakantie. Kijk voor de openingstijden op bibliotheeklagebeemde.nl. Na een seizoenlange spannende strijd bij de jeugd van badmintonclub Lieshout heeft Teun Schepers beslag weten te leggen op de Leo Bos trofee. Deze trofee is voor diegene die aan het einde van het seizoen bovenaan eindigt in de interne laddercompetitie. Teun bleef Hilke Klomp, de winnaar van vorig jaar, voor. Hilke werd tweede en Jim Schrama derde. Naamgever Leo Bos kwam de prijs persoonlijk uitrekken. Bos was de eerste voorzitter van de Lieshoutse badmintonvereniging en heeft in het verleden de vereniging samen met een aantal actieve leden opgebouwd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.